0: gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Ik kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.

Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hurdekariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je heid en mem misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/Friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje, man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij, man, ik ben het nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaii, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.

stikken. Misschien had Peppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet even liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dunkers op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep. Die naaie dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog wel gemeenere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep. Ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden samen kunnen zijn, Siep. Ik ben je ideale man. Oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan.

Beste Jelle, en sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je KWM moest bevallen. Is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wel wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, ik ben dan niet verliefd op jou, maar het komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het tjeuken meer naar Paling kunnen vissen. Ook al hoor ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met cavia en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn Beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje en die cavia, genaamd Siepje. Die jongen die heeft het wel gered. De cavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij. Deel hem.

0: Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
1: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
0: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
2: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
0: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is 1...

0: Studio in Tudderen.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: zondagochtend van L1. Het is de volgloeier, 7:05 met Alicia Keys en Underdog. Nou Maarten, ja, die WhatsApp-box van ons, dat is echt duien en trekken. Ellebogenwerk, hartstikke poepiedruk al, hè?
1: Nou ja, jij hebt het lijstje natuurlijk wel een beetje bij kunnen werken ondertussen, hè?
0: Ja, nou ja, er zijn heel veel suggesties binnengekomen. Onder andere, ik pak even Ellen Langley, Drifters, Katrina on the Waves, UB40, New Order, Andreas Gablier, Rod Stewart, Jungle Wagner, Flippers, Drukwerk, Sugar Hill Gang, Britney Spears, Randy Crawford, Phil Collins.
1: En is er al eentje die een beetje bovenuit komt?
0: Ja, de eentje. En ja? Dat is Phil Collins met Philip Bailey. En Easy Lover.
1: Oké, okay, nou dan gaan we eens kijken wat Roger heeft. Zeg het maar eens eventjes, ik ben benieuwd of daar iets aan toegevoegd wordt.
0: Ik ben heel benieuwd zelfs.
2: Goedemorgen Stefan, goedemorgen Maarten, goedemorgen Gloeiwappies van Limburg. Stefan, wat leuk dat ze pas op hem vervangen.
0: Ja, ja.
2: Normaal als ik dit op de radio hoor, dan is mijn werkdag bijna op ten einde. Dus ja, de werk wil ook aan het einde te komen. Dan is het bijna weekend.
1: Ja.
2: Dan hoop ik je echt veel willen groeien met scooter. En weekend. Groetjes, Roger. Radio.
1: Ja, het is voor net wat je wilt natuurlijk. Hè.
0: Mooi hoor, scooter. Ja, ik vind dat prachtig.
1: Ja, zeker.
0: Er is ooit een collega hier die wilde naar scooter gaan. Die had een kaart voor scooter. Maar die kon dus niet. Die was zo'n baal, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is toch een prachtig event. Die HP Baxter. Heb je die nog wel eens een keer gezien, of niet?
1: Nee.
0: Ik zou zeggen, Google foto's. Want, nou, laat ik het zo zeggen. Het blond heeft hij uitgevonden.
1: Oké. Okay.
0: Dat zit er echt helemaal in. Ja, dat gaat er nooit meer uit, denk ik.
1: Hey, en dan gaan we naar onze onvolprezen. Want zo kan ik hem wel noemen.
0: Ja.
1: Die Hard fan, Dion de Amsterdammer.
3: Oh. Goedemorgen, Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Hey, Dion de Amsterdammer.
1: Ja.
3: Ja. Lekker weekendje gehad, hè. Vrouw is op vakantie, dus...
0: Oh, lekker hoor.
3: Ik heb alleen raak alleen. Ja. Dat is prima. Maar goed, ik heb ook het weekend gewerkt, een paar uurtjes, dus altijd goed. Ja, ik hoorde Fred de Wegenbouwer, collega, even roepen van UB40. Dat lijkt mij ook wel een mooie start voor de week.
1: Cheerio,
3: en trouwens, vrijdagnacht, vrijdagavond, de hele weekendafsluiting A2 bij Weert. Maar ik weet eigenlijk niet of het de noordkant of de zuidkant, dat heb ik nog niet gekeken. Maar ja, de A2 wordt weer het weekend afgesloten.
1: Ja, dat is niet fijn.
3: Ter hoogte van Weert. En dan gaan we weer even knallen door. Ja! Dus ik zeg het al, hè. De dag UB40.
1: Ja.
3: Radio.
1: Ja, tijd voor het bakje. Die op de Amsterdammer. Altijd leuk om
0: het. Had wel een lekker liedje op de achtergrond, hoor ik.
1: Ja. En dan gaan we naar Herodes in de passie spelen. Oftewel Mario. Mario zegt maar, jongen.
4: Goedemorgen Stefan, goedemorgen Maarten, it's me, Mario. Op deze maandagmorgen, na de ene laatste voorstelling van de passie spelen. Goh, wat is de tijd toch weer snel gegaan. Volgende week zondag, nou wat zeg ik, aankomende zondag, de laatste keer. Poh, moet er niet aan denken, het ligt zo ver weg en nu is het alweer voorbij.
1: Ongelooflijk.
4: Maar goed, op deze maandag nog even na het dreunen van gisteren.
1: Ja.
4: Een plaatje van Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Ah,
4: dat lijkt me wel een leuke vandaag.
1: Heb je erbij.
4: Ik wens jullie een fijne maandag en
1: radio. Mario, ik hoop niet dat jij te veel in een zwart gat valt nu.
0: Oh.
1: He, na de passie spelen.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Ja, dat is toch de hele zomer is dat een beetje op zijn lijf geschreven, zeg maar. Die rol van Herodes tijdens de passie spelen. Ja, dat maakt dan toch wel een groot onderdeel van je leven uit.
0: Absoluut.
1: Dus wij zijn altijd blij om even wat van Mario te horen.
0: Hartstikke leuk. Hey, er staan trouwens 3 liedjes met 2 streepjes, hè?
1: Ja, dat wordt
0: spannend. Ja, Katrina on the Waves, UB40 en Phil Collins en Phil Bailey.
1: Ik ben benieuwd waar Poolse Frank mee komt. Die zegt namelijk, Gin Dobremannen, vandaag... Buzzy, buzzy, kusje, kusje betekent dat. Kun je dat beamen? Buzzy, buzzy.
0: Ik geloof het.
1: Ja? Ja. Van Batjari. Lekker vrolijk om deze week mee te beginnen, zegt hij. En dan Ineke Mul. Ineke Mul zegt, goedemorgen, ik ben er ook weer eens bij. Nou, dat is fijn.
0: Oh.
1: Ik wil ook gaan voor Phil Collins, want die man is the best ever, zegt ze.
0: Oh, kijk eens daar, een streepje erbij. Nou, daar staat Phil Collins.
1: Dan Robert Loke, die zegt... ik ga mee voor Rod Stewart en Baby Jane. Oh. Dus dat is ook al een tweede streepje erbij. Ja. En Koen Hendricks, om het maar eens ingewikkelder te maken. Ja. Die gaat mee met Andreas Gabalier en Hula Palou.
5: Ook twee streepjes.
1: Ja. En dan komt Margriet eventjes. We hadden het over die schoolagenda's.
5: Ja.
1: Goedemorgen, de schoolagenda bestaat nog.
5: Ja.
1: En komt weer helemaal terug, zegt zij.
5: Oh, wat goed.
1: Geen telefoonprotocol policy op school. Geen telefoonpolicy op school.
5: Ja.
1: Maar niet die mooie agenda's die wij toen hadden. Nee, dat kan ik me voorstellen. Wij hadden echt van die hele leuke, met allemaal foto's
5: in.
1: Helemaal mooi opgesmoekt. Ik vond dat heel erg leuk.
5: Ja, het was hartstikke leuk. En in onze tijd, dan is het eigenlijk mijn tijd, Maarten. Dan had je zeg maar, een hele grote schoolcampus bij Vroom en Dreesman.
1: Ja.
5: Dat was eigenlijk wel het uitje van het jaar om daar al je nieuwe schoolspulletjes te halen.
1: Inderdaad. En dat hebben nu allerlei winkels overgepakt.
5: Ja.
1: Je ziet het nu nog wel overal opkomen. Trouwens, ik word even teruggefloten door onze secretaresse Monique de Marketenster.
5: Oh.
1: Ja, ze doet haar werk nog steeds goed, want ze zegt Manic Monday is genoemd.
5: Oh.
1: En die staat al in de lijst.
5: Oh, is dat een...
1: Ja, dus dat zoemertje is wel terecht. Pak nog eentje mee. En dat is Peter Meijer. Die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan, deze frisse mondag. Gon ik voor Frank Boeien en Kronenburg Park. Groetjes vanuit Kubbing.
5: Hartstikke leuk. Nou ja, de appjes zijn nog van harte welkom. Ben er snel bij de volgloeier in de L1 WhatsApp.

0: Beyoncé en Halo in de LA Ochtendshow. We zitten midden in de volgloeien. Lekker druk in de L1 WhatsApp.
1: Absoluut. En een van de mensen die ook heel vaak voorbij komt is Jo Oetheidse. Hij zegt hier, goeiemorgen, gloeibappies. Hier Jo Oetheidse, opgestaan, Gombie de Zoon. De wei afzetten. Ik ga voor Boudewijn de Groot met meester Prikkenbeen.
2: Nou, leuk.
1: Dat vind ik een verrassende keuze.
2: Ja, ja,
1: op deze frisse maandag natuurlijk. Hè. En dan gaan we naar Hongarije. Hongarije wordt vertegenwoordigd door onze Limburgse trots in bange dagen, Petra Halmosi. En wat zeggen wij dan? Zet jullie geld, Petra.
0: Ja, precies dat. Ik ben nog steeds bezig met de Hongaarse tongval, hè?
1: Ja, ja, moet dat even leren. Dus wij zeggen nog een keertje, zet jullie geld.
0: Zet jullie geld, goedemorgen.
3: Jullie geld, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
3: Goedemorgen iedereen, ik ben een beetje laat. Ik wou ook met gang voor Phil Collins. Ah. Fijne maandag iedereen. En de groetjes, uit Bada Join Third Mits. Adieu en... Radio.
0: Radio, wel. Hartstikke leuk.
1: Johan Gerritsen, oftewel de Joker van Postert, die kwam vanmorgen met wat anders. Maar hij switcht nu toch naar Andreas Gabalier.
0: Oh?
4: Ja. Goedemorgen, man. Goedemorgen, volgens
1: mij. Die ook
0: al.
1: Hij heeft even een tekstberichtje.
0: Oh.
1: Zegt, ik switch naar Andreas Gabalier. Dan heb ik hier Marley Zijlstra. Die zegt, weet je wat ook zo'n lekker nummer is op deze frisse maandag? De Les Humphrey Singers met Mexico.
0: Oh ja.
1: Is voor mij toch wel lekker in deze morgen. Groetjes en een schone dag van het meidje uit het Geleens Heuvelandje.
0: Oh, hartstikke leuk. Zal ik dadelijk even de balans gaan opmaken?
1: Ja, doe dat maar, want het is best wel spannend.
0: Ja, ik moet het telraam er even bij gaan pakken zo meteen.

0: en Learning to Fly. Dit is L1. Aan het staartje van de volgloeien. Maar het was wel hartstikke spannend, Maarten, in de L1 WhatsApp.
1: Ja, ja, ja.
0: Een aantal liedjes die toch wel eigenlijk nek aan nek, hè?
1: Dicht bij elkaar liggen.
0: Heel dicht bij elkaar.
1: Je hebt een telraam vandaag. Ja. Dus jij weet al wat er eigenlijk redelijk vooraan staat.
0: Ja, ik
1: heb toch eentje met meer streepjes, volgens mij.
0: Ja, maar ik heb de berekening gemaakt. Maar er komt op de valreep. Komt er nog even een WhatsAppje voorbij.
1: Ja, dat is Annemieke. En dat is natuurlijk de vrouw van Stefan, die we al eerder hebben gehoord. En die is inderdaad net op de valreep binnengekomen. Goedemorgen, Annemieke.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: Ik bedenk me nou net dat ik het gaan heb ingestuurd.
1: Ja.
2: Maar wat slecht van mij.
1: Nou, dus je bent er niet op.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
2: Ik ben nu onderweg. En ja, de scholen zijn weer begonnen. Dus ik heb dadelijk ook weer een fijne schoolroute. Ik ben benieuwd naar alle verhalen van de kinderen deze vakantie. Maar ik denk dat ze wel echt wel een goede vakantie hebben gehad met het mooie weer. Ik wil het straks in de fabriek om met Britney Spears. Dan gewoon ook gezellig aan het. Nou, ik zou zeggen, iedereen een fijne dag. En radio.
0: Radio. Nou, Annemieke, ik moet even met de tel gaan weer kloemelen. Want er moet weer even een balletje van links naar rechts worden gesleept. Dus twee stuks voor Britney Spears. Maar Maarten.
1: Ja.
0: Ik heb dat telraam eens even heel goed gebruikt. Eerste schooldag.
1: Ik denk dat heb ik expres gedaan. Dat je nog even terug gaat naar die eerste schooldag.
0: Jij dacht van hoofdrekenen vandaag, dat doen we morgen wel. Maar vandaag even met de telraam. Maar dames en heren, uw keuze is binnengekomen. En we hebben echt een winnaar.
1: Morgen overigens hebben we doordraaidinsdag. Dan staat het rad achter jou.
0: Wie gaat het slepen trouwens?
1: Dat komt goed.
0: Gaan we het zo meteen wel even over hebben.
1: Komt goed.
0: Maar in ieder geval met de meeste stemmen vandaag.
1: Ja.
0: De volgloeier staat niet op de lijst nog.
1: Nee.
0: Heb je al gecontroleerd?
1: Heb ik allemaal. Ja, je hebt het mij gevraagd.
0: Alle seinen staan op groen.
1: Alle seinen staan op groen. Ik zal het voor de zekerheid.
0: Yeah.
1: Oeh ja. Ik hoor het al. Ja.
0: Maar
1: hij staat niet op de lijst.
0: Hij staat niet op de lijst, gelukkig. Dan hoeven we de Zoomer niet te gebruiken. De winnaar van de volgloeier op deze maandag. Phil Collins, Phil Bailey. An Easy Lover, Be Alone.

0: 5 september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de LA Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
10: Dit is het LE-nieuws met Maarten Bonnemeijers.
11: Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jansgasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SJG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert verwezen. De toekomst van de Sint-Martinuskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt pastoor Marcus Kenis.
12: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
11: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de stichting komt een miljoen tekort. Als het geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. De laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie. In september wordt duidelijk of dat er komt. In delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert. En bij een aanrijding bij de afrit van de A79 in Maastricht zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Ongeluk gebeurde rond 11:45 bij de Ambierstraat Noord op de grens van Maastricht en Meersen. Zeker 2 voertuigen waren bij de botsing betrokken. Mogelijk was er nog een 3e voertuig bij betrokken, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. Het weer in Limburg, het is zonnig en droog. Er staat een matige noord-noordoostenwind. En de temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 23 à 24 graden.

0: Love Again.
1: L1 Media Overzicht.
0: Een hele goede morgen. Dit is L1 bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 de hoogte van Wezep. Zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De touringcar reed na het ongeluk door de vangrail en is op zijn zijkant beland. Dat zegt de veiligheidsregio.
2: Dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulance dienst is daar ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke.
0: Ja, de touringcar heeft een Oostenrijks kenteken. Er zaten tientallen Duitse scholieren in de bus.
3: Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Dat is belangrijk, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen, zegt de voorzitter van Protect Ukraine.
4: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
3: Ja, het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne.
0: Ja, de grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur nu rijke babyboomer-generatie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van hypotheekadviesketen Verbrugge. Al dat geld zit voornamelijk in huizen van de 55-plussers, legt deze expert.
5: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van rechtstaan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
3: Patiënten met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak helemaal verwijderd, met vaak een stoma voor de patiënt als gevolg. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook tot genezing leidt. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden, zegt deze oncologisch chirurg van het Radboud UMC.
6: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
3: Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker.
0: 5 fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en een oogletsel opgelopen. Vanuit het Feyenoord uitvak werd na 12 minuten massaal vuurwerk afgestoken. Een deel werd ook nog naar een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte op een paar meter van de Feyenoordkeeper Ernst. Scheidsrechter Makkely legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar werd toch uitgespeeld.
7: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is gezegd, we gaan door.
0: Ja, volgens Cambuur waren alle fans gefouilleerd. De KNVB gaat het nieuwe vuurwerkincident uitgebreid bespreken in het wekelijkse overleg.
3: Ja, en wat staat er vandaag op deze 24 augustus nog meer op de agenda? Nou, ik zei het al, hè? Oekraïne viert onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Naar verwachting spreekt president Zelensky het land toe en vinden er feestelijkheden plaats, maar de autoriteiten hebben ook gewaarschuwd dat Rusland deze feestdag zou kunnen aangrijpen voor grootschalige luchtaanvallen. En de wereldkampioenschappen roeien beginnen vandaag op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. En het is de eerste keer sinds 2014 dat het toernooi ook weer hier wordt gehouden. En dat WK duurt tot en met zondag.

0: King Stevens en You Drive Me Crazy. Dit is L1, een hele goede morgen. Maarten, Stefan hier. En we gaan weer eens even kijken naar buiten, Maarten. Het ziet er hartstikke lekker naar uit, hè?
1: Het ziet er zeker lekker uit. Zonnetje schijnt. En ja, dat is toch heerlijk op zo'n dag als vandaag, hè? De temperaturen 23, 24 graden worden verwacht.
0: Heerlijk.
1: En we kregen ook al een foto binnen van Truus, Sint-Odilienberg. En daar was het krieken van de dag op te zien. En we zagen daar de zon opkomen. Maar het, ja, ook een beetje mistflarden over de velden. Wel een iconisch plaatje, vond ik, hoor. Want blauwe lucht zie je daarboven, dan zie je dat zonnetje opkomen door de bomen heen en dan de mist die over het land hangt. Ik vind het echt een prachtige foto. Maar we krijgen natuurlijk ook de weerwaarnemingen binnen. En een van onze vaste waarden, dat is toch André van Maris in de Grashoek.
2: Goedemorgen Maarten en Stefan. Op deze maandagmorgen doet de Grashoek de weerwaarneming. Al veel blaad op de grond, maar die wermt allemaal. En nou die kooiere temperatuur. S'nachts van vanmorgen is het behoorlijk fris. En een beetje oranje gloed van een opkomende zon, die echter nog niet te zien is. Voor de rest een strak blauwe log. Heel weinig wind. Meer geweldig om weer een boot te zien. Ja, vandaag zou het met een graadje of 24 zou het moeten doen, denk ik. Maar dan mogen we nogal niet op.
1: Nee.
2: Geen regen voorspeld, dus
1: nee, een
2: mooi
1: niet.
2: Droog dagje. Ik wens ook in de studio een hele fijne dag en radio.
1: Radio. Ja, mooi hoor. Mooi daar in de Grashoek. Maar ja, je ziet daar, hè, al die bladeren die gevallen zijn door de droogte en zo. Het is nog niet voorbij wat die droogte betreft. Want daar ook weer geen regen, zoals André zegt. En Peter Meijer, ja, die is natuurlijk ook weer onderweg. En die zegt zelf waar die is vandaag.
3: Goedemorgen Maarten en Stefan, hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend, graadje of 13, maar wel een strak blauwe lucht met natuurlijk heel veel zon vandaag. Temperatuur, ja, wordt toch een lekker zomerse waarde, 23, misschien wel 24 graden. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Als je buiten bent, ja, smeer je toch goed in. De zon is dan nog wel sterker als dat je denkt. Dus verbranding zit altijd nog, kan nog altijd gebeuren. Voor de rest maak er een mooie dag van. En de groetjes. En tot morgen.
1: Tot morgen. Tot dankjewel. Morgen. En je ziet ook daar de zon natuurlijk weer prachtig opkomen. Blauwe lucht daar ook boven de skyline van Venlo.
0: Ziet er hartstikke mooi uit.
1: Het is L1. Zometeen gaan we maar eens even bellen met DJ Admin. Ik ben toch wel eens benieuwd hoe het gisteren was, hè?
4: Oh, ik ook.
1: Op het circuit in Zandvoort.

0: Jazz en Geel. Dit is L1, een hele goede morgen. De L1 ochtendshow. Ja, 6 edities, tienduizenden oranje fans en beelden die de hele wereld overgingen. En voor Rick Jansen, alias DJ Admin, zet het avontuur van de Dutch Grand Prix in Zandvoort erop. Maar lang treuren is er zeker niet bij, want over 2 weken staat hij alweer op de trek van Monza. Rick, een hele goede morgen, jong.
1: Goedemorgen zonder deurgen.
0: Hey, wie is het? Gewoon best nu weer in dat zwarte gat gevallen na die Grand Prix van Zandvoort, of niet?
1: Ja, laat het maar zo'n feest. Nee, ik ben onderweg eens naar show weer, want
0: oh ja, natuurlijk.
1: De eerste schooldag. Dus ik heb vannacht tot 2 uur nog in Zandvoort mogen optreden.
0: Zo.
1: Dus het wordt een heel kort nachtje.
2: Kun je wel lesgeven vandaag dan?
1: Ja, voor mijn introductie. Dus ik moet zeggen, ik ben wel eens fitter geweest, maar ik heb natuurlijk niet gedronken. En het geit wel. En, maar
2: Ik heb Lucifer stukjes tussen de oog.
1: Ja, ik geniet dadelijk een neusje toe.
0: Maar gisteren geen pleitjes draaien dan op de introductie, want dat ken natuurlijk ook, hè?
1: Ja, maar dat is in deze misschien het jongveur. Die zijn 13, 14, dus die. Ik denk dat die er niet op zitten te wachten. Nee, maar het is prima zo. Het is al eerste schooldag en. Het had erg gekost, hè?
2: Maar even terug naar de Grand Prix, hè, de Dutch Grand Prix. De laatste waren er 6 edities van. Dichus ook de laatste gedaan. Wie waren het? Ja.
1: Het wordt vooral een heel lang weekend natuurlijk, omdat het een sprintweekend wordt. We willen natuurlijk al heel vroeg iedere ochtend beginnen. Dus dat betekent om 6:30 zitten we weer te vergaderen. Om 6:00 gewoon weer al live, zeg maar. En dan is het gewoon 12:00 tot 13:00 per dag de minste van maken. Het wordt een top weekend. Als het voor ons bekijkt, voor onze Max natuurlijk gaat minder.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk in eerste ronde gehad, het hele oerlog. En dat betekent eigenlijk, dan moet je voorstellen, dan is het een rode vlag. De regie van de Formule 1, ga maar het even feesten de mensen in beeld brengen. Ja, nou, ik kan je voorstellen dat ik heb op begrafenis ben geweest, wordt gezelliger, hoor. Dus daar hebben we heel hard aan moeten trekken om daar op die mensen te krijgen.
2: Ja, dat snap ik.
0: Maar is er zeg maar een protocol van, dit gebeurt dan, heb ze dan een aantal leedjes al klaar liggen van, dan ken ik dit het beste draaien?

0: Nee, zeker niet, want dit was natuurlijk het allerslechtste scenario wat voor ons kon zijn, omdat dat is de laatste race in een half minuut gekomen van Max Verstappen. En dan gebeurt dat in de eerste ronde, ze hebben hem eindelijk keer voorbij zien komen, en dan is dat het einde. Dus dat hebben we weer op proberen in te spelen. Dat was natuurlijk wel de moeilijkste opdracht van het jaar.
1: Dat kan ik me voorstellen. Heb ze toch ook een treunke geloten, Dick?
0: Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk mijn zonnebril op. En ineens zeg maar, de einde laatste ronde. Ja. Toen sting hij veel op het podium. En dat is een plek waar kinderen niet eens eigenlijk komen. Dat kunnen veel alleen maar komen als DJ's en presentatoren. En toen dacht ik, dit is gewoon de einde laatste keer dat die auto's voorbij komen.
1: Ja.
0: En dus ik ben nu per se over de treunken wonen. Maar toen pas kwam dat besefmoment. Zo van, het is nu echt klaar. En we gaan de komende jaar misschien over wel nooit meer meemaken dat die auto's hier aan het rijden zijn. Ja, dat was een bijzonder moment, ja.
1: Ja, en heb ze Max nog gesproken eigenlijk?
0: Nee. Want eigenlijk normaal zien we er wel op de donderdag.
1: Ja.
0: Nou, nu hij donderdagmorgen natuurlijk net bekendgemaakt dat hij 2 jaar langer blijft rijden bij Red Bull. Dus het wordt een mediacircus van je welste. En gisteren is hij nog eens in de crash. Hij woont natuurlijk al ziek. Is hij ook meteen gegaan. Nou ja, toen waren we natuurlijk nog gewoon aan het werken. Dus weer hebben we hem niet meer gezien. Hè.
1: Ja. Er zijn toch het speculaties, hè, dat als het in de wereld zo'n beetje oorlog blijft, dat Zandvoort toch misschien nog terugkomt, hè?
0: Ja, ze hebben laten zien in wat zijn heel korte tijd opgezet kunnen krijgen. En dat is natuurlijk Nederland is een evenementenlijn. Dus eigenlijk weten ze eigenlijk wel, als Nederland die opdracht heeft gekregen om binnen een paar maanden op te zetten, dan is een hartstikke goede optie natuurlijk. Dus ik denk dat ze het prima vinden om op dit moment op de reservelijst te staan. En natuurlijk ook ermee te maken dat op het moment dat ze een invalrace bus, dan hoeft ze de startfee als het ware aan de racerie hoeft ze niet te betalen, of in elk geval veel erg minder. Oh. Dat ze natuurlijk een beetje uit helpen.
1: Ja.
0: Dus en we weten natuurlijk dat ze moet het zonder overheidssubsidie doen, dus helemaal op eigen been. Nou, het gaat om bedragen tussen de 30 en 40 miljoen. Dan kun je je natuurlijk voorstellen dat als ze dat niet hoeft in te leggen, dat het ineens een stuk interessanter werd om die race te organiseren.
1: Ja, snap ik. Hey, Rick, bus onderweg naar de school, hè? Maar de volgende staat ook alweer op de kalender, hè?
0: Ja, over 2 weken zitten we in Italië. Dan hebben we meteen nog de evaluatie van Zandvoort. Dus ik ben benieuwd wat ze daarvan vonden. De eerste dijken is ingegooid. En dan gaan we de rest van het seizoen aanmaken. Maar ook dat, met alles wat er in de wereld gebeurt, weten we natuurlijk niet precies wie dat voor ons gaat doen.
1: Nee, zo is het. Nou, we wachten het af. Rick, dicht in een schone dag op school, hè? Bij de introductie.
0: Ja,
1: en we spreken ons, hè? We spreken ons.
0: We spreken ons, hè?
1: Hoi.
0: Hoi.
2: Dat is L1, een hele goede morgen met Listen B en Save Me.

0: Feestweek in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. Dat de meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lekkere van Albert Heijn.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Martinuskerk in Beek blijft onzeker. Het herstel van de verstakkende kerktoren kost 2,2 miljoen... maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En in delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
3: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
2: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
4: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
2: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
7: Eckert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
8: Hey Frank.
9: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
8: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
9: Oh ja, joh.
8: Gereedschapkist, de meterkast.
9: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
8: Hé, hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
10: Top! Jij blijft Bob.
8: Love, Kees.
9: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
7: Denk nu bij Eckert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
11: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork? Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dicht.

0: Thank you, DJ.
1: Gedaan, jong.
2: Met Usher en DJ Goddess Falling in Love. 11:08. Een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Ja, en dit is vandaag echt de eerste dag van de scholen. Ja, de wekker ging natuurlijk weer vroeg. Die broodtrommels, ja, die moeten ook weer gevuld worden. En ergens in Limburg klonk vanochtend ongetwijfeld: mam, was in de gymschoenen. En na 6 weken vakantie zijn de scholen weer begonnen. Ja, voor kinderen even wennen, maar voor ouders minstens zo hard. Ik kan me voorstellen dat het bij Ruud van Broekhoven op het schoolplein in Gennep, bij basisschool De Ratel, een poepiedruk is op dit moment, toch?
3: Nou, ik kan je zeggen, het is hier nog wel vrij rustig eigenlijk. Oh? Ik zag even door de schoolramen, zag ik wel de eerste kinderen aankomen op de fiets. Dat zijn meer van die ouderen, groep 7, groep 8, alle rugzak om. En die staan al vast klaar. Maar hier is het nog een beetje stilte voor de storm, moet ik zeggen, in de basisschool. Ik zie wel, de juffen die komen nu op dit moment langs met een kopje thee en koffie. Ben je er klaar voor?
4: Ja.
3: Ja, ze zijn toch ook een beetje zenuwachtig. Gewoon niet alleen de ouders en de leerlingen, want straks gaat het gebeuren. Het leuke is, hier in Gennep heb je op de school heb je 2 ingangen. Ik ga nu eentje. Ik ren eventjes naar de ene ingang, ja. En hier staat ook al de mooie bos klaar.
5: Natuurlijk K3,
3: hè? Ja, en u bent...
6: Hallo?
3: Er is geveegd. U bent juf van groep 1, 2?
6: Zoiets, maar dan anders.
3: Ja, oké, dan anders. Ik ga naar succes straks. En ik ga heel even terug, want de directeur van de school staat natuurlijk te wachten, Michael Beumer. Met een grote glimlach, geen gestres of helemaal niks. U bent er ook helemaal klaar voor, hè?
7: Wij zijn er helemaal klaar voor. Ik heb alle vertrouwen in. En ik vind het ook leuk om na al die weken weer de kinderen te mogen begroeten. Ja. En hun ouders.
3: Ja, want u heeft ze gemist.
7: Ja, ik heb veel van ze gemist. Zeker. Ja.
3: Hoe is nou zijn eerste schooldag?
7: Eigenlijk is het de zondagavond. Daar heeft eigenlijk iedereen van het team. Dan word je wat onrustig, slaap je ook slecht. En dat heeft toch met die eerste schooldag te maken. Komt iedereen weer goed terug? Wat is er gebeurd in de vakantie? Is iedereen weer gezond, heelhuids teruggekomen van vakantie? En zoals ik nu heb begrepen, is alles bij iedereen top geweest. Want als er wel iets vervelends is, dan hoor ik het meestal wel.
3: Het blijft toch altijd een dingetje, zo'n eerste schooldag. Ik kan me ook van heel lang geleden herinneren. Het is toch de spanning, de zenuwen. Als schooldirecteur, wat voor tips kunt u nou ouders vooral geven om je kind toch een fijne eerste schooldag te geven?
7: Nou ja, doe gewoon. Het is een normale dag en ga er niet heel veel heisa om maken van tevoren. Van, doe dit, op tijd naar bed. Natuurlijk, je gaat altijd op tijd naar bed. Maar het is weer een gewone normale dag en we gaan weer beginnen.
3: Nou, u zegt, ja, het is altijd een normale dag. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel heel lang vakantie gehad. Hè? Ze hebben heel lang weer die sfeer gehad van uitslapen, niks hoeven doen. Ja. Nu krijg je weer die bekende R, hè? Rust, reinheid, regelmaat.
7: Ja, nou, ik hoop dat de ouders dat thuis ook doen, hoor. Want wij hebben hier niet het alleen recht op de rust en de regelmaat. En dat gaat thuis waarschijnlijk ook gewoon door. Maar toch, het ritme, hè, de wekker die gaat, dat is toch een grote verandering weer. Ja.
3: We waren eventjes net naar buiten gekomen, de eerste helft. Daar staan de ballonnen klaar en de mensen staan al klaar om ze op te vangen. Aan de andere kant staan ze ook al klaar. Dat zijn hier wat de grotere groep, hè?
7: Ja, dat is groep 3 tot en met 8. Daar staan de meeste kinderen dadelijk. En groep 1-2 heeft net wat meer geborgenheid eigenlijk door een eigen plein waar ze binnenkomen. Ja.
3: Is het de eerste dag nog een beetje rustig aan of is het gelijk al rekenen taal?
7: Van 8:30 tot 9 is het lekker rustig aan. Mogen ouders ook mee naar binnen, mogen even in de klas kijken, even een praatje maken met de juf of meester. En vanaf 9:00 gaan we beginnen.
3: Nou, jullie horen het gaat beginnen hier in Gennep. Ze zijn allemaal klaar voor.
5: Ja, ik had nog een vraagje, Ruud. Vroeger was het zo dat wij de dieren die in de klas stonden, de vissen en zo, dat we die mee naar huis mochten nemen om ze te verzorgen.
3: Oh, oppas dieren.
5: Ja, is dat nog steeds zo en komen die dan weer terug vandaag?
3: Ik zag volgens mij bij de directeur op de kamer wel vissen, dat weet ik even niet. Maar,
7: we hebben vissen.
3: Oh ja.
7: Op verschillende plekken op school hebben we vissen.
3: Maar hebben we ook oppasdieren? Dat vragen ze.
7: Nee, we hebben geen oppasdieren, we hebben ook geen schoolhond, wat je ook nog wel eens hoort. Ja. Nee, hebben we allemaal niet.
3: Nee, dat hier in Gennep is dat niet, Maarten. Bij mij op school trouwens vroeger ook niet, hoor. We mochten geen eens een cavia of konijn hebben vanwege allerlei ziektes. Dat was misschien heel lang geleden.
5: Goed, jij gaat even kijken hoe dat zo meteen gaat. Hè, als die kinderen allemaal zich verzamelen op dat schoolplein. En als straks de bel gaat, of het dan allemaal keurig in rijtjes naar binnen gaat, of dat één grote chaos wordt. We horen je straks om 8:50 nog even terug, hè?
7: Is goed. Tot straks. Jazeker. Tot zo, hè?
1: Ja, dan wil ik ook heel snel weten dan, of je dan geen straf hebt gekregen voor het rennen in de gang. Dan wil ik dat ook wel weten.

0: L1, goedemorgen, de L1 ochtendshow hier.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, bij een botsing tussen een touringcar en een bestelbus vanochtend op de A28 zijn meerdere mensen gewond geraakt. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De bus schoot door de middenberm en kwam op de zijkant terecht. De politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
2: De collega's van forensische opsporing die zijn hier aanwezig. Het droneteam van de politie om alles in beeld te brengen. Dus nou, wij denken ook wel dat de snelweg nog in ieder geval de hele ochtend of wellicht een groot deel van de dag hier dicht zal zitten. Zodat we ook op een goede manier onderzoek kunnen doen. En ja, hopelijk de toedracht kunnen achterhalen hoe dit ongeluk heeft kunnen ontstaan.
0: Ja, het gaat om een Oostenrijkse touringcar met Duitse scholier aan boord. Ook de bestuurder van het bestelbusje is gewond geraakt.
3: Stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Dat is belangrijk, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen, zegt de voorzitter van Protect Ukraine.
4: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
3: Ja, het nieuws werd vandaag overigens bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne.
0: Ja, de grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur nu rijke babyboomgeneratie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge. Al dat geld zit vooral in huizen van 55-plussers, legt deze expert uit.
5: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van restaanvermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
3: Patiënten met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak helemaal verwijderd, met vaak een stoma voor de patiënt als gevolg. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook tot genezing leidt. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde, zegt deze oncologisch chirurg van het Radboud UMC.
6: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
3: Ja, jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker.
0: 5 fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Vanuit het Feyenoord uitvak werd na 12 minuten massaal vuurwerk afgestoken. Een deel werd naar een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte op een paar meter van Feyenoordkeeper Ernst. Scheidsrechter Makkely legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar werd toch uitgespeeld.
7: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is er gezegd, we gaan door.
0: Ja, volgens Cambuur waren alle fans gefouilleerd en de KNVB gaat het nieuwe vuurwerkincident uitgebreid bespreken in het wekelijks overleg.
3: En het is 24 augustus vandaag. En ja, ik zei het net al, Oekraïne viert de onafhankelijkheidsdag. 35 jaar nadat het zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Naar verwachting spreekt president Zelensky het land toe en vinden de feestelijkheden plaats. Maar de autoriteiten hebben ook gewaarschuwd dat Rusland deze feestdag wel zou kunnen aangrijpen voor grootschalige luchtaanvallen. En de wereldkampioenschappen roeien beginnen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. En het is de eerste keer sinds 2014 dat het toernooi weer hier wordt gehouden. WK duurt tot en met zondag.
0: Het is L1, een hele goede morgen met Jennifer Page nu en Crush.

0: september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een fijne dag zit vaak in iets kleins, zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
3: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werkenbijvivantes.nl.
4: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet.
5: Groter in wonen.
4: Galjoenweg Maastricht.
6: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
7: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
5: In wonen.
7: Maastricht.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: Mediteren, zen.nl.
1: Goedemorgen, dit is L1 met het nieuws. Dat krijg je van Maarten Bonnemeijers.
2: Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jans-gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SJG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert verwezen. De toekomst van de Sint-Martinuskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt de pastoor Marcus Kenis.
3: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
2: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En als dat geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. De laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie en in september wordt duidelijk of die er komt. In delen van kerkraden gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert. En bij een aanrijding bij de afrit van de A79 in Maastricht zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 11:45 bij de Ambierstraat Noord op de grens van Maastricht en Meersen. Zeker 2 voertuigen waren bij die botsing betrokken. Mogelijk was er nog een 3e voertuig bij betrokken, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. Het weer in Limburg, zonnig en droog. Er staat een matige noord-noordoostenwind. Temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 graden.

0: later. En ze liggen nog steeds hier in de studio, hè?
1: Ah, vanmorgen vroeg liep ik naar de kruis van L1. En ik heb daar 4 kaartjes uitgehaald. Die geven we vandaag weg. En dat doen we eigenlijk iedere dag deze week. Want wij hebben ze in de kluis liggen voor het Bluesfestival in Tegen.
0: Hartstikke leuk. Nou, je hoort zo meteen hoe je er kans op maakt op deze 4 tickets voor het Bluesfestival in Tegelen. Ik ben trouwens ook wel eens benieuwd naar Ruud van Broek over zo meteen. Want die is natuurlijk nog steeds op de basisschool.
1: Ja. Ja,
0: en ik ben ook eigenlijk wel eens benieuwd wat Ruud voor een agenda heeft gehad. Wat denk jij? Wat had Ruud, denk je, van een agenda?
1: Ik denk dat hij wel ook bijvoorbeeld die TMF of popfotoagenda heeft.
0: Denk ik ook.
1: Ja, dat denk ik wel. En jij had het vanmorgen over Rome Drees, van die schoolcampus natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Daar kocht je dan die maagdelijk witte schriftjes, de klappers, de linealen, niet te vergeten de geodriehoek.
0: Kaftpapier.
1: Kaftpapier, ja. Dat is volgens mij allemaal, volgens mij is dat er niet meer nodig. Kaftpapier.
0: Ik weet het niet.
1: Nee. Nou ja,
0: goed. Even om je laptop, weet jij veel. Ja, toch? Weet jij veel.
1: Maar nou ja, goed. Wij gaan dus eerst, dat heeft niks met de eerste schooldag te maken overigens, kaarten weggeven voor dat Bluesfestival. Overigens, dat is op 5 september.
0: Oh, hartstikke leuk. Dus hou die alvast vrij in je agenda. Maar straks hier te winnen dus in de L1 Ochtendshow.

0: Marshmello en de Jonas Brothers en Leave Before You Love Me. Dit is L1. Een hele goede morgen. Het is de L1 ochtendshow en het begint lekker druk te werken in de L1 WhatsApp, Maarten.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg een leuk appje van Mark-Jan binnen. Die zegt van, jongens, op school, wij hadden het over de kafpapier en agenda's en zo. Mark-Jan zegt, nou, vrijdag moesten we een plantje mee naar school brengen. Dat kan natuurlijk ook, hè. Zo'n plantje is gewoon leuk. En ze stuurt ook een foto van een kind en ze zegt, Iris is nog 3. Gaat naar groep 1 en begon meteen te werken. En volgens mij zie ik dat plantje daar ook staan. Want dat moest ze vrijdag mee naar school nemen, ook inderdaad. En ik zie inderdaad, ze komt op school en is meteen aan het werk.
0: Hartstikke
1: nou, fantastisch
0: leuk.
1: Natuurlijk.
0: Hartstikke leuk.
1: Dat noem ik toewijding, al van een kind van 3. En ja, god, 3 jaar en dan aan de basisschool zal ze toch wel bijna 4 worden, denk ik. Ja, want dat is eigenlijk de leeftijd dat je naar school moet.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, die vakantie die is nu ook echt voorbij, hè. Want vanochtend waren we al bij Ruud van Broekhoven op het schoolplein. Maar inmiddels is die schoolbel alweer gegaan. Ja, ouders weer richting huis, de kinderen de klas in. Maar dat ging misschien wel of zonder tranen, Ruud.
2: Ja, goedemorgen, heren. Ja, nou, zonder tranen. Ik moet je zeggen, de kinderen hier, die hebben het echt fantastisch gedaan. Het zijn meer de ouders die er moeite mee hebben. Die hun kinderen eigenlijk niet willen afgeven op school. Die het wel fijn vonden om hun kinderen thuis te hebben. Ja, de ene zegt van, ben blij die vakantie voorbij is. En de andere zegt toch hier aan de schoolpoort van, ja, het was toch wel gezellig. En wat worden ze groot, wat gaat het snel. En jullie horen het misschien wel. Ik ben nu in de klas, in groep 4B van basisschool De Ratel. Waar inmiddels alle ouders dus weggegaan zijn. De juffrouw straks gaat beginnen om eerst te vragen hoe het is met de vakantie geweest. En ja, de kinderen die zijn lekker aan het kletsen met elkaar. Je hoort het misschien wel.
0: Ja,
2: of aan het kleuren of aan het rekenen. Want ze hebben een blad voor zich. Welkom in groep 4. En ik sta bij Nouri en bij Win. En dat zijn vriend en vriendin al best wel lang. En die zitten nu helemaal voor in de klas. De juffrouw is nog even bezig om de koptelefoon op te bergen. Want ja, die hebben ze het eerste half uur niet nodig. Maar ik ga met Win beginnen, Win, want een prachtige vlecht in je haar trouwens. En heb je er een beetje zin in?
3: Ja.
2: Vertel eens even, hoe ging het nou vanmorgen?
3: Goed.
2: Want jij vond het wel een beetje spannend, hè?
3: Ja.
2: Waarom vind je het dan spannend?
3: Omdat dan weet je nog niet wat er allemaal gebeurt.
2: Ja. En je had wel zin om naar school te gaan, of misschien?
3: Nee, ik had geen zin om naar school te gaan.
2: Dus je ging een beetje met tegenzin, werd je wakker?
3: Ja.
2: En wat zei je moeder of je vader dan?
3: Niks.
2: Nee? Hoe ga je? Je moet er wel zeggen, van eruit en aankleden.
3: Ja.
2: Ja. En toen?
3: Toen ging ik gelijk aankleden.
2: En gewoon zonder moeite naar school?
3: Ja.
2: En hoe is het nou om in de klas te zitten?
3: Leuk.
2: Ja. Mocht je zelf weten naast wie je zat?
3: Nee.
2: Want je hebt wel geluk, hè?
3: Ja.
2: Je zit naast Nouri. En wie is Nouri?
3: Mijn vriendje.
2: Ja, ik ga heel even naar Nouri toe, Nouri. Want jij hebt er ook zin in, hè?
4: Ja, ik heb zin in, ja.
2: Ja, vond je het spannend?
4: Ja.
2: Wat vond je er zo spannend aan?
4: Ik vond het spannend, want ik wil altijd naar een hoge groep.
2: Ja.
4: Ja, dat vind ik gewoon leuk.
2: En je zat in groep 3?
4: 3. En nu naar groep 4.
2: Ja, en wat ga je dit jaar allemaal doen?
4: Doen? Leren van keerzonnen en mooie, echt heel mooi.
2: Ja, dat heb je allemaal in je laadje zitten al?
4: Een laagje, heb ik een boek.
2: Ja.
4: Een map.
2: Ja.
4: Een etui natuurlijk.
2: Ja, ja.
4: En nog een koptelefoon.
2: Ja.
4: En nog een misbordje.
2: Heel goed. En hoe oud ben je?
4: 7.
2: En hoe oud is je vriendinnetje?
5: Ook 7.
2: Ook 7. Oh, en hebben jullie allebei zin in?
5: Ja.
2: Ja, nou, je hoort het. Zij hebben er zin in. Heb je dat vertellen nog? Nu kan het, hè?
4: Ja, ik heb ook voor zin in.
2: Nou, dat hartstikke goed. Jullie horen het, ja?
4: Ik ben thuis. Ik was meteen wakker. Ik wou meteen gaan en zo.
2: Goed. En hoe oud ben je?
4: 7.
2: En hoe oud is je vriendinnetje?
5: Ook 7.
2: Ook 7. Oh, en hebben jullie allebei zin in?
5: Ja.
2: Ja, nou, je hoort het. Zij hebben er zin in. Heb je dat vertellen nog? Nu kan het, hè?
4: Ja, ik heb ook voor je zin in.
2: Nou, dat hartstikke goed. Jullie horen het, ja?
4: Ik ben thuis. Ik was meteen wakker. Ik wou meteen gaan

0: Ruudje, je hebt een goede invloed op die kinderen blijkbaar.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Ja, maar ze zit ook vooraan. En ik moet je zeggen, het is 4B, de ratel in Gennep. Ik wou dat ik daar zat. Het is een leuke klas. En ja, ze gaan het jaar goed beginnen hier.
2: Ja, ik wilde bijna zeggen, ze ratelen lekker door, hè?
1: Ja, dat zeker, ja.
2: Hey, Ruud, dankjewel. Ik wilde trouwens nog even iets snel vragen, want dat vroegen Maarten en ik ons af. Wat had jij vroeger van schoolagenda, Ruud?
1: Nou, daar hadden jullie het over,
2: ja,
1: inderdaad.
2: Ja.
1: Ik kan me herinneren dat wat ik vroeger deed, dat je kocht een schoolagenda.
2: Ja.
1: Dat is een beetje een middelbare school, hè? De basisschool misschien niet, maar de middelbare school. En dan ging je die helemaal zelf invullen. Dus je ging hem zelf kaften en je ging daar foto's in inzetten en een beetje tekenen erin en dat soort zaken. Dus ik had een beetje een simpele agenda, maar die werden wel steeds moderner. En later kreeg je ook die TMF-agenda's trouwens.
2: Ja, zeker.
1: Met
2: en
1: al die foto's.
2: Precies.
1: Dus, maar goed, volgens mij is dat nog wel, hoor. Volgens mij, als je goed zoekt, kan je die agenda's nog wel vinden.
2: Nou ja, ik ben in ieder geval benieuwd, jij als luisteraar, wat voor agenda had je? Geef het gewoon even terug via de L1 WhatsApp. Dankjewel, Ruud van Broekhoven vanuit Gennep. Het is L1, de ochtendshow met de Jansen Bogenbennu en Proemen Vlaanderen.

0: en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Gelderland.
8: Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
9: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
8: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
10: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
8: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
11: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep
3: PNM. Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Ja, een hele goede middag. We zijn weer terug met Lunch Live. Het is maandag, het is 24 augustus en het is bijna 6 minuutjes over 12. Leuk dat je weer luistert naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou weer heel veel muziek klaarstaan voor elk wat wils, hoop ik, van Chris Norman. Misschien wel leuk vakantiehit nog ergens. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Een fietster is afgelopen zondagmiddag, dus gistermiddag, gewond geraakt bij een aanrijding op het fietspad bij de oprit naar de A73 in Horst-Noord. De fietster zag een auto die vanaf de Tienrijseweg de A73 op wilde rijden over het hoofd. En een automobilist is aangehouden nadat hij met zijn auto door een voortuin in Maasbree zou zijn gereden en vervolgens de plaats van het ongeval had verlaten. De politie wist de vermoedelijke bestuurder in korte tijd later te achterhalen. En bij een bedrijf aan de Molenweg in Reuver is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden en veel materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. En de Zevenimse ondernemer Joep Gommans heeft een mooie landelijke erkenning te pakken. De oprichter van Vers voor Vandaag staat in de Food 100 van 2026. Een lijst met 100 mensen die zich inzetten voor vernieuwing in de Nederlandse voedselwereld. En wat gaat het weer doen? Het blijft zonnig. Zeker de komende dagen met de highlights op woensdag en donderdag wat temperatuur betreft. En vandaag houden we het op een nette 24 à 25 graden. Meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. I love

0: een van de grote hits van Yves Berendsen. Misschien wel de grootste hit terug in de tijd. Het is 14 minuutjes over 12 op deze maandag 24 augustus. En over tijd terug, of terug in de tijd teruggesproken, toen Peter van der Horst ruim 36 jaar geleden hoorde dat het deken in Helden werd, moest hij eerst op de kaart kijken waar het dorp eigenlijk lag. Inmiddels hoeft hij daar niet meer zo over na te denken. Helden werd zijn thuis. Op 6 september aanstaande krijgt de 75-jarige pastoor officieel eervol ontslag en gaat hij met emeritaat. En op de vraag aan de erediensten worden onttrokken, maar dat de gelovigen steeds minder in de aantallen zijn, gaf deken van Horst het volgende antwoord.
1: Afgelopen zondag heb ik gepreekt van hoe belangrijk is voor jou het geloof. Hè? Mensen gaan naar een ander dorp om hun boodschappen te doen. Ga je ook voor de boodschap van ons lieve Heer even op de fiets of met de auto of neem je iemand mee? Hoe belangrijk is het? Nou, daar moeten we weer aan wennen, daar moeten we in groeien. We moeten elkaar daarin meenemen en bemoedigen. Maar dat zal toch de toekomst zijn. Ja. He, dus de plaatselijke geloofsgemeenschap wordt niet gesloten met het sluiten van de kerk. He, want het is wel een grote opgave om de mensen in die dorpen waar de kerk dicht is, om die het gevoel te geven, ook jullie horen erbij en ook jullie tellen mee. En hoe kunnen we laten merken dat jullie er zijn? Maar het is wel de weg die we samen moeten gaan, ja. De jeugd heeft soms ook niks meegekregen. Die hebben ook ouders die er ook met lege handen staan. En dan worden ze nieuwsgierig. Dan zeggen ze, ja, wat is dat nou? Hè? En in deze internettijd gaan ze op zoek naar zingeving. En ook op het internet is natuurlijk een hele hoop rotzooi. Maar ook heel veel goeds te vinden, ook van het geloof. En dan komen mensen toch ook bij Jezus uit. En dan soms ook bij de pastoor. Ja, ik heb wel eens gehad dat een meisje na afloop van de mis naar me toe kwam en zei, ik wil graag gedoopt worden. Hè? Alsof dat meteen 5 minuten daarna zou kunnen. Hè? Maar zo hoor ik ook van collega's dit soort signalen. Zeker. Maar tegelijkertijd zie ik ook nog dat dingen achteruit gaan. Minder uitvaten, minder gewone kindjes die gedoopt worden. Maar dat zijn zo de golven. Voor hetzelfde geld is het volgend jaar weer veel drukker.
2: In al zijn bescheidenheid kijkt Van der Horst terug. Met vooral dankbaarheid, wat hij mocht betekenen.
1: Ik hoop dat... Het hoeft niet altijd zo zichtbaar te worden, maar dat mensen iets van hem ervaren. Dat de herder echt hart heeft voor de schapen. Hè? Dat ik echt blij kan zijn met hun vreugde, met hun dankbaarheid. Maar ook werkelijk begaan ben met hun verdriet, met hun onmacht, met hun zorgen. Want dat is natuurlijk ook altijd. Hè? Kijk, en het gaat niet om mij. Want ja, Peter van der Horst, dat is ook maar een voorbijganger. Wat blijft, dat is natuurlijk de liefde van God. Jezus, dat ik als priester iets duidelijk heb mogen maken van dat geloof, die liefde van Jezus voor hun, voor de mensen, die doorgaat. Nou, dan heb ik zeker wat goeds kunnen doen, hopelijk.

Leon en Santé en Vive l'amour. We gaan naar Beringen, want in Beringen hebben ze aan de klokken gewerkt. Nou, in welke hoogte? Nou, heel hoog boven de grond, bungelend aan een touwtje, kregen de kerktoren van Beringen. Heeft Damian Penning Nieuwland afgelopen zaterdag een van de gerestaureerde wijzerplaten teruggeplaatst. En daarmee nadert een omvangrijke renovatie van de kerkklok zijn voltooiing. En dankzij steun van inwoners, bedrijven en sponsoren krijgt het dorp een vernieuwde klok die voortaan automatisch exact op tijd blijft lopen. En de werkzaamheden aan de kerktoren leverden afgelopen zaterdagochtend een bijzonder tafereel op. Op zo'n 25 meter hoogte werkte Penning Nieuwland aan het terugplaatsen van de wijzerplaat. In plaats van een hoogwerker werd daarbij gebruik gemaakt van upsile technieken. En Penning Nieuwland, die lange tijd in Beringen woonde, hoorde dat de vrijwilligers hulp konden gebruiken bij de werkzaamheden op hoogte. En omdat hij ervaring heeft met abseilen, besloot hij te helpen. Zelfs een stevige regenbui tijdens de montage hield hem niet tegen. En voor de veiligheid werd onder meer de boormachine met een touw gezekerd.

0: wie ben.
1: Jazeker. Mai, Omai, Louisa, Sansa, Willy, William en uiteraard Crisscross Amsterdam. We gaan richting het nieuws, het weer en uiteraard de situatie op de weg. Maar niet voordat we een van nieuw naar oud zijn gegaan. Nieuw was Crisscross Amsterdam met Mai, Omai, de hit van nu. Maar we gaan even terug naar 1961. 61, jazeker, dat kleine zwarte plaatje vol met krassen. Ik ontdekte Janie, niet Jamie, maar Janie Grant met Triangle.

En uiteraard zijn de crashes. En ja, met al die techniek gewoon lekker weggewerkt. We gaan naar het nieuws. Het is 1:30. Een fietster is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding op het fietspad bij de oprit naar de A73 in Horst-Noord. De fietster zag een auto die vanaf de Tienrijseweg de A73 op wilde rijden over het hoofd. Het ongeluk gebeurde gistermiddag dus rond 12:45. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten en hebben eerste hulp verleend. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en over haar verwondingen is niets bekend. Twee kinderen die vanuit een auto getuigen waren van het ongeval, kregen van de politie agenten een troostbeertje voor de schrik en de automobilist bleef ongedeerd. En de auto raakte nauwelijks beschadigd. De politie heeft getuigen gesproken en onderzoekt uiteraard hoe de aanrijding kon gebeuren. En een automobilist is aangehouden nadat hij met zijn auto door een voortuin in Maasbree zou zijn gereden en vervolgens de plaats van het ongeval had verlaten. De politie wist de vermoedelijke bestuurder korte tijd later te achterhalen. In de beschadigde voortuin vonden agenten een afgebroken onderdeel van de auto en een achtergebleven kentekenplaat. En op basis daarvan startten zij een onderzoek naar het betrokken voertuig. En niet veel later trof de politie de zwaar beschadigde auto aan. Het gevonden brokstuk en de kentekenplaat bleken volgens de politie bij dat voertuig te horen. En bij de auto stond ook de vermoedelijke bestuurder. Hij werd aangehouden op verdenking van meerdere strafbare feiten. En tijdens het politieverhoor zou de man bovendien een agent hebben bespuugd. Ook dat incident wordt uiteraard meegenomen in de zaak. En bij een bedrijf aan de Molenweg in Reuver is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden en veel materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. En tegen 11:15 werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft in de omgeving van de brand metingen verricht. En deze gaven aan dat er geen gevaar was voor de bevolking. Het pand heeft grote schade opgelopen door de brand. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. En we gaan van de rooklucht gaan we naar een heerlijke lucht. We gaan namelijk naar Joep Bakker. Gommans, hè, zo is het eigenlijk. Want de Zevenimse ondernemer heeft een mooie landelijke erkenning te pakken. De oprichter van Vers voor Vandaag staat in de Food 100 van 2026. Een lijst met 100 mensen die zich inzetten voor de vernieuwing in de Nederlandse voedselwereld. Gommans zet zich met zijn bedrijf in tegen de voedselverspilling in. En vraagt hiervoor en krijgt hiervoor lokale aandacht. Vanuit zijn achtergrond in een Limburgse bakkerijsfamilie zag hij hoeveel goed voedsel aan het einde van de dag over is gebleven. En voor Vers voor Vandaag kregen onverkochte producten van onder meer bakkers, slagers, groentezaken en kaaswinkels alsnog een bestemming bij de consumenten. De plekken in de Food 100 ziet Gommans dan ook als meer dan een persoonlijke prijs. Ik zie het vooral als waardering voor een veel grotere beweging, zo zegt hij. En voor de ambachtmensen die iedere ochtend vroeg beginnen om mooi eten te maken. En voor iedereen die vindt dat goed voedsel niet in de afvalbak thuis hoort. We gaan naar het weer. Wat zijn de verwachtingen voor vandaag en de komende dagen? Nou, we beginnen met vandaag. Vandaag, maandag, verwachten we lekker zonnig weer met temperaturen vanmiddag van 24 à 25 graden. Lokaal kan het zelfs 26 graden. Morgen dan verwachten we hetzelfde weertype met alleen in de richting van de avond een kans op wat neerslag. Het kwik tikt dan ook de zomerse 25 graden weer aan. Woensdag en donderdag worden de warmste dagen van de week met temperaturen van rond de 30 graden. De kans op een stevige onweersbui neemt deze twee dagen wel toe. En richting het weekend draait de wind en daardoor krijgen we te maken met een frisser weertype met temperaturen van rond de 22 graden. Waar uiteraard ook helemaal niets mis mee is. We gaan naar de situatie op de weg. Wat zijn de verwachtingen? Even kijken. Even kijken, wat is er aan de hand? Ja, daar gaan we. De N275, de hoogte van Meijel, bij paaltje 17,4, heel even alert zijn. Daar staat namelijk een auto in de berm.
En op diezelfde N275 met aan de hoogte van Beringen, bij paaltje 15,7, staat een auto met de motorkap omhoog. Even een refresh, dan hebben we het meest actuele. Ja, er komt er nog eentje binnen. Op de A73, de hoogte van Oerlo. Bij paaltje 61,5 staat een auto met de knipperlichten aan. Het zal niet zonder reden zijn. Tot zover de situatie op de weg, het weer en het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorst-aan-de-maas.nl. En inmiddels weet je het wel, heel makkelijk te downloaden, de app van Omroep Horst aan de Maas, maar ook de app van Omroep PNM. En daarin vind je het laatste nieuws. La, la, la.

0: Lang Lay met Houston, Texas maakt het exact 12:15 op deze maandag 24 augustus. Voor woningbouwplan Nelisveld in Beringen is een investeerder gevonden die de 5 huurwoningen in het plan wil realiseren. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het project dat in totaal 15 woningen bestaat. De bouw moet volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2027 beginnen. En afgelopen vrijdag werd het startschot gegeven en Bart Nelissen was erbij.
1: Ja, het plan is onherroepelijk. We kunnen gaan beginnen met bouwen. Ze zijn zelfs al bezig inderdaad met de bouw rijp maken. Vervolgens gaan we de infrastructuur aanleggen. En als alles volgens plan verloopt, gaan we in januari 2027 beginnen met woningen bouwen.
2: De geschiedenis van Nelisveld gaat terug tot 2021. Een dorpsenquête leverde veel reacties op en vormde de basis voor een nieuw plan na de Groene Pijl.
3: We hebben een jaar of 4, 5 geleden hebben wij een plan achter de kerk. De Groene Pijl, nu wordt voortaan het Beukenhof gerealiseerd. Maar er bleek nog veel meer behoefte te zijn. Dus vandaar hebben we een enquête toen georganiseerd. En daar is uit voortgekomen dat er eigenlijk nog wel meer behoefte was voor wat woningen.
4: Ja goed, ik weet nog de eerste informatiebijeenkomst. Dus denk ik 4, 5 jaar geleden, daar was ik. En dan hoop je dat het wat sneller gaat. Maar inmiddels is het ook al meer dan 5 jaar. Dus wat dat betreft wordt het nu wel tijd dat er wat gaat gebeuren.
3: Hier aan de Peelstraat, daar komt een uit elkaar getrokken tweekapper. Dus twee woningen die eigenlijk aan elkaar horen, maar met wat ideetjes hebben die uit elkaar getrokken. Dan verder op het plan komen in eerste instantie 5 huurwoningen. Waarvan 4 sociale en 1 middenhuur. Daartegenover komen in principe 4 starterswoningen en 1 levensloopbestendige woning, die weer een verlengstukje is van de starterswoningen. En hier langs de Kampweg komen 3 vrijstaande woningen en dan in een geheel andere bouwstijl, in een moderne bouwstijl.
2: De huurwoningen waren eerder onderwerp van discussie in de gemeenteraad. Bij de behandeling van het omgevingsplan werden vragen gesteld over de rol van de dorpscorporatie en het CPO. Ook wilden raadsleden weten wie de huurwoningen zouden gaan realiseren en beheren en waar de financiële risico's zouden komen te liggen. Er is nu een investeerder gevonden die de 5 huurwoningen in het plan wil realiseren. Stijn Goed blijft betrokken bij het project en ondersteunt de eerste toewijzing van de woningen aan de geïnteresseerden uit Beringen.
3: Wij blijven, omdat we het hele plan voor het dorp gerealiseerd hebben, of gaan we realiseren, het belang van het dorp, willen we eigenlijk ook voorrang geven aan de mensen uit het dorp om daar de woningen van te kunnen huren.
5: Want die lijst van huurders, ja, die hebben we van begin af aan. Die hebben we gewoon. En er wordt ook steeds nog geïnformeerd van, hoe staat het er nou in godsnaam mee? Want het duurt wel lang, weet je wel dat, ja.
2: Om de koopwoningen te realiseren is een CPO opgericht. Binnen het CPO ontwikkelen toekomstige bewoners gezamenlijk de koopwoningen.
6: En hoe belangrijk is dit voor Beringen, deze ontwikkeling?
4: Ja, ik denk wel belangrijk. Want ja, goed, Beringen is wel een dorp wat veel binding met elkaar heeft, bewoners onderling. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat zeker de jongere generatie mogelijkheden heeft om in Beringen te blijven wonen. Want anders krijg je toch een stukje vergrijzing binnen het dorp. En dat is denk ik niet goed, ook niet voor het verenigingsleven. Dus wat dat betreft denk ik dat deze stap wel goed is. En hopelijk niet de laatste stap, want er is denk ik nog wel iets meer nodig als de 15 woningen die nu gebouwd worden.
1: Ja, er moeten woningen bij en een ontwikkeling duurt nu eenmaal een aantal jaren. Dus het is goed om nu alvast te beginnen en niet over een jaar of 3, 4 erachter te komen dat we willen gaan ontwikkelen en dan nog 4 jaar moeten wachten voordat de woningen er komen.
2: En daarnaast wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale woonbehoeften. Er is ook aandacht voor duurzaamheid.
1: Dit wordt een heel duurzame wijk en dat wil zeggen dat Peel Energie op dit moment aan het onderzoeken is of het mogelijk is om hier een warmtenet aan te leggen. Dus dat de woningen centraal voorzien worden van warmte. Daarmee wordt de woonwijk energiezuiniger en wordt het ook makkelijker om met de stroomvoorziening om te gaan.
2: De bouw van de woningen moet in het nieuwe jaar starten.
5: Eindelijk dat er iets zichtbaars gebeurt. Want er zijn altijd nog mensen die zeggen van ja, dat moet ik nog zien. Maar we hebben het weer klaargespeeld. Ja.

0: Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. 100 kilometer van Nijmegen naar zijn woonplaats Zevenum. Vorige week begon de 19-jarige Stan Hendricks de lange wandeltocht om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Een verslag van Jelle van der Steeg van Omroep Horst aan de Maas.
1: Gisteravond ben ik om 10:45 begonnen. S'avonds op Nijmegen Centraal. En zo ben ik eigenlijk een beetje van dorp naar dorp toe gegaan. En nu zit ik hier in Lom. Ik zit nu op 62 kilometer bijna. En het is zwaar, maar ik heb wel vertrouwen dat het gaat lukken.
2: Al steeds meer jongeren draait duursport om meer dan alleen de fysieke uitdaging. Lange afstanden wandelen, hardlopen of fietsen worden ook manieren om grenzen te verleggen en het hoofd leeg te maken. Dan weet zelf hoe belangrijk het is om goed voor je mentale gezondheid te zorgen. Hij maakte een periode door waarin het mentaal niet goed met hem ging en waarvoor hij hulp zocht. Juist daarom wil hij nu met zijn wandeltocht aandacht vragen voor mentale gezondheid en haalt hij geld op.
1: Ik heb eigenlijk 7 jaar lang in een depressie gezeten. En ik heb nooit begrepen wat ik precies aan het doen was in het leven. En wat mijn passie was. Dit is eigenlijk de eerste stap voor mij om echt iets te doen waar ik heel gelukkig van word. En waar ik echt mooi op terug kan kijken. Dus daarom heb ik dit eigenlijk gewoon helemaal zelf opgezet. En is het echt al supergoed uitgepakt.
2: Hoewel het wandelen pittig is, is de kans groot dat dit niet de laatste lange wandeltocht van Stan is.
1: Ik zie het eigenlijk als iets waar ik misschien mijn werk van kan maken. In combinatie met een gezonde leefstijl als mental coach of als bewegingsleer. Om op die manier uiteindelijk jongere kinderen of tieners of pubers te kunnen helpen om weer eigenlijk een spark terug te krijgen in hun leven.
2: De hulp die Stan zelf heeft gekregen, kunt hij ook aan anderen. Met zijn wandeltocht vraagt hij dus aandacht voor mentale gezondheid en haalt hij geld op voor Stichting Mind. Een stichting die zich inzet voor mensen met psychische problemen.
1: Ik heb superveel goede hulp gehad. En ik weet dat er wel nog gewoon veel te veel mensen zijn die nergens terecht kunnen. En die hulp wel heel graag zouden willen. Dus daarvoor ben ik het nu eigenlijk echt aan het doen om geld in te zamelen voor Stichting Mind. Dat die nog breder kunnen uitpakken. En nog meer mensen kunnen helpen op het gebied van mentale gezondheid.
0: En met een verslag van Stan Hendricks gaan we richting de klok van 1 uur. Met andere woorden, we gaan richting het einde van Lunch Live. Niet getreurd, morgen, je weet het trouwens, hè, elke werkdag Lunch Live om 12 uur. We gaan eruit met Tina Turner. En zij zegt, what you get is what you see.

0: De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De Rijksweg Zuid in Zwalmen is vanaf vandaag in fases 10 weken afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en op 3 kruispunten worden de ruim 30 jaar oude verkeerslichten vervangen. Automobilisten worden vooral via de A73 omgeleid. Het centrum blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Werkzaamheden duren tot en met de eerste week van november. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jans-gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SCG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert doorverwezen. De toekomst van de Sint-Martinuskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt pastoor Marcus Kenis.
1: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
0: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En als dat geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. De laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie. In september wordt duidelijk of die er komt. In delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering krijgt, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish.
1: Get Spanish. Get Spanish.
2: Get Spanish. Preng, preng, el o no. Preng, preng, hola, sí. Hola, di, di, di, ye. Het is Spanjaard, wij. Ik ben

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De Rijksweg Zuid in Zwalm is vanaf vandaag in fases 10 weken afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en op 3 kruispunten worden de ruim 30 jaar oude verkeerslichten vervangen. Automobilisten worden vooral via de A73 omgeleid. Het centrum blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Werkzaamheden duren tot en met de eerste week van november. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jans-Gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SCG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert doorverwezen. De toekomst van de Sint-Martinuskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt pastoor Marcus Kenis.
1: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
0: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En als dat geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. De laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie. In september wordt duidelijk of die er komt. In delen van kerkraden gelden sinds kort strengere regels voor huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering krijgt, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Omroep BNM.
2: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De Rijksweg Zuid in Zwalm is vanaf vandaag in fases 10 weken afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en op 3 kruispunten worden de ruim 30 jaar oude verkeerslichten vervangen. Automobilisten worden vooral via de A73 omgeleid. Het centrum blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Werkzaamheden duren tot en met de eerste week van november. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jans-gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SCG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert doorverwezen. De toekomst van de Sint-Martinskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt pastoor Marcus Kenis.
3: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
2: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En als dat geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. De laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie. In september wordt duidelijk of die er komt. In delen van kerkraden gelden sinds kort strengere regels voor huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering krijgt, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert.
4: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Indien, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De Rijksweg Zuid in Zwalmen is vanaf vandaag in fases 10 weken afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en op 3 kruispunten worden de ruim 30 jaar oude verkeerslichten vervangen. Automobilisten worden vooral via de A73 omgeleid. Het centrum blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Werkzaamheden duren tot en met de eerste week van november. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jans Gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SCG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert doorverwezen. De toekomst van de Sint-Martinuskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt pastoor Marcus Kenis.
1: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
0: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En als dat geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. De laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie. In september wordt duidelijk of die er komt. In delen van kerkraden gelden sinds kort strengere regels voor huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering krijgt, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3

0: maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De Rijksweg Zuid in Zwalm is vanaf vandaag in fases 10 weken afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en op 3 kruispunten worden de ruim 30 jaar oude verkeerslichten vervangen. Automobilisten worden vooral via de A73 omgeleid. Het centrum blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Werkzaamheden duren tot en met de eerste week van november. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jans Gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SCG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert doorverwezen. De toekomst van de Sint-Martinskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt pastoor Marcus Kenis.
1: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
0: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En als dat geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. De laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie. In september wordt duidelijk of die er komt. In delen van kerkraden gelden sinds kort strengere regels voor huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering krijgt, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app. Omroep PNM.

0: Thank you.
1: Thank you.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van

0: van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Het is maandag. Dit is De Dag van Hier. Met Nick Kortenhoeven.
1: Ja, een hele goede avond. Het is maandag, het is 24 augustus en exact 6:06. Fijn dat je weer luistert naar De Dag van Hier, de nieuwsuitzending. In samenwerking met Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. We gaan meteen met het nieuws in het kort beginnen. Een automobilist is aangehouden nadat hij met zijn auto door een voortuin in Maasbree zou zijn gereden en vervolgens de plaats van het ongeval had verlaten. De politie wist de vermoedelijke bestuurder korte tijd later te achterhalen. En bij een bedrijf aan de Molenweg in Reuver is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden en veel materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. En een fietster is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding op het fietspad bij de oprit naar de A73 in Horst-Noord. De fietster zag een auto die vanaf de Tienrijsweg op de A73 op wilde rijden over het hoofd. En de Zevenimse ondernemer Joep Gommans heeft een mooie landelijke erkenning te pakken. De oprichter van Vers voor Vandaag staat in de Food 100 van 2026. Een lijst met 100 mensen die zich inzetten voor vernieuwing in de Nederlandse voedselwereld. Wat gaat het weer doen? Vannacht wordt het wat frisser. Het is helder weer met temperaturen tussen de 11 en 14 graden. Morgen dan krijgen we te maken met een blauwdruk van vandaag. Temperaturen 24 à 25 graden, maar wel richting de avond wat kans op een buitje. Veel zal het niet zijn. Meer nieuws op de site omroeppnm.nl of omroephorstaandemaas.nl. En inderdaad de makkelijk te downloaden app waarin je dus het laatste nieuws vindt.

0: The Scorpions and Wind of Change. En dit allemaal tijdens de nieuwsuitzending De Dag van Hier. Een co-productie van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Voor woningbouwplan Nelisveld in Beringen is een investeerder gevonden die de 5 huurwoningen in het plan wil realiseren. En daarmee is een belangrijke stap gezet voor het project dat in totaal uit 15 woningen bestaat. De bouw moet volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2027 beginnen. Een verslag van Bart Nelissen.
1: Ja, het plan is onherroepelijk. We kunnen gaan beginnen met bouwen. Ze zijn zelfs al bezig inderdaad met de bouw rijp maken. Vervolgens gaan we de infrastructuur aanleggen. En als alles volgens plan verloopt, gaan we in januari 2027 beginnen met woningen bouwen.
2: De geschiedenis van Nelisveld gaat terug tot 2021. Een dorpsenquête leverde veel reacties op en vormde de basis voor een nieuw plan naar de Groene Pijl.
3: We hebben een jaar of 4, 5 geleden hebben wij een plan achter de kerk. De Groene Pijl, nu wordt voortaan het Beukenhof gerealiseerd. Maar er bleek nog veel meer behoefte te zijn. Dus vandaar hebben we een enquête toen georganiseerd. En daar is uit voortgekomen dat er eigenlijk nog wel meer behoefte was voor wat woningen.
4: Ja goed, ik weet nog de eerste informatiebijeenkomst. Dus denk ik 4, 5 jaar geleden, daar was ik. En dan hoop je dat het wat sneller gaat. Maar inmiddels is het ook al meer dan 5 jaar. Dus wat dat betreft, ja, wordt het nu wel tijd dat er wat gaat gebeuren.
3: Hier aan de Peelstraat, daar komt een uit elkaar getrokken tweekapper. Dus 2 woningen die eigenlijk aan elkaar horen, maar met wat ideetjes hebben die uit elkaar getrokken. Dan verder op het plan komen in eerste instantie 5 huurwoningen. Waarvan 4 sociale en 1 middenhuur. Daartegenover komen in principe 4 starterswoningen en 1 levensloopbestendige woningen, die weer een verlengstukje is van de starterswoningen. En hier langs de kampweg komen 3 vrijstaande woningen. En dan in een geheel andere bouwstijl, in een moderne bouwstijl.
2: De huurwoningen waren eerder onderwerp van discussie in de gemeenteraad. Bij de behandeling van het omgevingsplan werden vragen gesteld over de rol van de dorpscorporatie en het CPO. Ook wilden raadsleden weten wie de huurwoningen zouden gaan realiseren en beheren en waar de financiële risico's zouden komen te liggen. Er is nu een investeerder gevonden die de 5 huurwoningen in het plan wil realiseren. Stijn Goot blijft betrokken bij het project en ondersteunt de eerste toewijzing van de woningen aan de geïnteresseerden uit Beringen.
3: Wij blijven, omdat we het hele plan voor het dorp gerealiseerd hebben, of gaan we realiseren, het belang van het dorp, willen we eigenlijk ook voorrang geven aan de mensen uit het dorp om daar de woningen van te kunnen huren.
5: Want die lijst van huurders, ja, die hebben we van begin af aan. Die hebben we gewoon. En er wordt ook steeds nog geïnformeerd van, hoe staat het er nou in godsnaam mee? Want het duurt wel lang, weet je wel dat, ja.
2: Om de koopwoningen te realiseren is een CPO opgericht. Binnen het CPO ontwikkelen toekomstige bewoners gezamenlijk de koopwoningen.
6: En hoe belangrijk is dit voor Beringen, deze ontwikkeling?
4: Ja, ik denk wel belangrijk. Want ja, goed, Beringen is wel een dorp wat ja, veel binding met elkaar heeft, bewoners onderling. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat zeker de jongere generatie mogelijkheden heeft om in Beringen te blijven wonen. Want anders, ja, goed, krijg je toch een stukje vergrijzing binnen het dorp. En dat is denk ik niet goed. Ook niet voor het verenigingsleven. Dus wat dat betreft denk ik dat deze stap wel goed is. En hopelijk niet de laatste stap. Want ja, er is denk ik nog wel iets meer nodig als de 15 woningen die nu gebouwd worden.
1: Ja, er moeten woningen bij en een ontwikkeling duurt nu eenmaal een aantal jaren. Dus het is goed om nou alvast te beginnen en niet over een jaar of 3, 4 erachter te komen tot we willen gaan ontwikkelen. En dan nog 4 jaar moeten wachten voordat de woningen er komen.
2: En daarnaast wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale woonbehoeften. Er is ook aandacht voor duurzaamheid.
1: Dit wordt een heel duurzame wijk en dat wil zeggen dat Peelenergie op dit moment aan het onderzoeken is of het mogelijk is om hier een warmtenet aan te leggen. Dus dat de woningen centraal voorzien worden van warmte. Daarmee wordt de woonwijk energiezuiniger en wordt het ook makkelijker om met de stroomvoorziening om te gaan.
2: De bouw van de woningen moet in het nieuwe jaar starten.
5: Eindelijk dat er iets zichtbaars gebeurt. Want er zijn altijd nog mensen die zeggen van ja, dat moet ik nog zien. Maar we hebben het weer klaargespeeld. Ja.
0: En de beelden van deze reportage allemaal terug te zien op het YouTube-kanaal van Omroep PNM.

Maandag tot en met donderdag op Omroep BNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Champagne and How About Us. 100 kilometer van Nijmegen naar zijn woonplaats Zevenum. Vorige week begon de 19-jarige Stan Hendricks de lange wandeltocht om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Een verslag van Jelle van de Steeg.
1: Gisteravond ben ik om 10:45 begonnen. S'avonds in Nijmegen Centraal. En zo ben ik eigenlijk een beetje van dorp naar dorp toe gegaan. En nu zit ik hier in Lom. Ik zit nu op 62 kilometer bijna. En het is zwaar, maar ik heb wel vertrouwen dat het gaat lukken.
2: Al steeds meer jongeren draait duursport om meer dan alleen de fysieke uitdaging. Lange afstanden wandelen, hardlopen of fietsen worden ook manieren om grenzen te verleggen en het hoofd leeg te maken. Stan weet zelf hoe belangrijk het is om goed voor je mentale gezondheid te zorgen. Hij maakte een periode door waarin het mentaal niet goed met hem ging en waarvoor hij hulp zocht. Juist daarom wil hij nu met zijn wandeltocht aandacht vragen voor mentale gezondheid en haalt hij geld op.
1: Ik heb eigenlijk 7 jaar lang in een depressie gezeten. En ik heb nooit begrepen wat ik precies aan het doen was in het leven. En wat mijn passie was. En dit is eigenlijk de eerste stap voor mij om echt iets te doen waar ik heel gelukkig van word en waar ik echt mooi op terug kan kijken. Dus daarom heb ik dit eigenlijk gewoon helemaal zelf opgezet en is het echt al super goed uitgepakt.
2: Hoewel het wandelen pittig is, is de kans groot dat dit niet de laatste lange wandeltocht van Stan is.
1: Ik zie het eigenlijk als iets waar ik misschien mijn werk van kan maken. In combinatie met een gezonde leefstijl als mental coach of als bewegingsleer. Om op die manier uiteindelijk jongere kinderen of tieners of pubers te kunnen helpen om weer eigenlijk een spark terug te krijgen in hun leven.
2: De hulp die Stan zelf heeft gekregen, kunt hij ook aan anderen. Met zijn wandeltocht vraagt hij dus aandacht voor mentale gezondheid en haalt hij geld op voor Stichting Mind. Een stichting die zich inzet voor mensen met psychische problemen.
1: Ik heb superveel goede hulp gehad. En ik weet dat er wel nog gewoon veel zoveel mensen zijn die nergens terecht kunnen. En die hulp wel heel graag zouden willen. Dus daarvoor ben ik het nu eigenlijk echt aan het doen om geld in te zamelen voor Stichting Mind. Dat die nog breder kunnen uitpakken. En nog meer mensen kunnen helpen op het gebied van mentale gezondheid.

Ja, het grote verlangen van Shaggy samen met Mohammy. I need your love. En daarmee gaan we naar het nieuws en uiteraard de weersverwachting. Een automobilist is aangehouden nadat hij met zijn auto door een voortuin in Maasbree zou zijn gereden en vervolgens de plaats van het ongeval had verlaten. De politie wist de vermoedelijke bestuurder korte tijd later te achterhalen. In de beschadigde voortuin vonden agenten een afgebroken onderdeel van de auto en een achtergebleven kentekenplaat. En op basis daarvan startten zij een onderzoek naar het betrokken voertuig. Niet veel later trof de politie de zwaar beschadigde auto aan. Het gevonden brokstuk en de kentekenplaat bleken volgens de politie bij het voertuig te horen. En bij de auto stond ook de vermoedelijke bestuurder. Hij werd aangehouden op verdenking van meerdere strafbare feiten. En tijdens het politieoptreden zou de man bovendien een agent hebben bespuugd. Ook dat incident wordt meegenomen in de zaak. En bij een bedrijf aan de Molenweg in Reuver is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden en veel materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. 11:45 werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft in de omgeving van de brand metingen verricht en deze gaven aan dat er geen gevaar was voor de bevolking. Het pand heeft grote schade opgelopen door de brand. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. En een fietster is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding op het fietspad bij de oprit naar de A73 in Horst Noord. De fietster zag een auto die vanaf de Tienrijseweg de A73 op wilde rijden over het hoofd. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 12:45. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten en hebben eerste hulp verleend. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over haar verwondingen is niets bekend. Twee kinderen die vanuit een auto getuigen waren van het ongeval kregen van de politie een troostbeertje voor de schrik. De automobilist bleef ongedeerd. De auto raakte nauwelijks beschadigd. De politie heeft getuigen gesproken en onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. En de Zevenhemse ondernemer Joep Gommans heeft een mooie landelijke erkenning te pakken. De oprichter van Vers voor Vandaag staat in de Food 100 van 2026. Een lijst met 100 mensen die zich inzetten voor vernieuwing in de Nederlandse voedselwereld. Gommans zet zich met zijn bedrijf in tegen voedselverspilling en voor lokaal ambacht. Vanuit zijn achtergrond in een Limburgse bakkersfamilie zag hij hoeveel goed voedsel aan het einde van de dag overblijft. Met Vers voor Vandaag krijgen onverkochte producten van onder meer bakkers, slagers, groentezaken en kaaswinkels alsnog een bestemming bij consumenten. De plek in de Food 100 ziet Gommans dan ook meer dan een persoonlijke prijs. Ik zie het vooral als waardering voor een veel grotere beweging, zegt hij. Voor de ambachtmensen die iedere ochtend vroeg beginnen om mooi eten te maken en voor iedereen die vindt dat goed voedsel niet in de afvalbak thuis hoort. We gaan meteen door naar het weer. Wat zijn de verwachtingen voor deze week? Nou, morgen verwachten we hetzelfde weertype dan vandaag. Alleen hebben we dan wel een kans op wat meer neerslag dan vandaag. Zeker richting de avond. En het kwik tikt dan ook weer de zomerse 25 graden weer aan. Woensdag en donderdag wordt het warm. Het worden zelfs de warmste dagen van deze week met temperaturen van rond de 30 graden. De kans op een stevige onweersbui neemt tegelijkertijd in deze twee dagen wel toe. En richting het weekend draait de wind en daardoor krijgen we te maken met een frissere weertype met temperaturen rond de 22 graden. Al het nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorstaandemaas.nl en inderdaad ook meer nieuws in de apps van beide omroepen.

van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Jazeker, even een uptempo nummer in de dag van hier. Jackie Wilson en Riet Petit. Kindervakantiewerk in Echel bestaat 40 jaar. Dat jubileum werd afgelopen weekend gevierd tijdens de jaarlijkse zomerdagen. De organisatie pakte uit met muziek, activiteiten en een grote tractatie, namelijk een 2 meter fly. En afgelopen zaterdagavond werd het jubileum afgesloten met een buurtbarbecue voor zo'n 300 inwoners.
1: Ik dacht ook, bij een feest hoort fly. Dus ik heb Broekmans benaderd van, goh, kunnen jullie hier iets in betekenen? En die zei direct, ja tuurlijk, super tof. We gaan 2 keer 1 meter fly voor jullie sponsoren.
2: Hij is nog niet helemaal op, hè?
1: Nee, hij is nog niet helemaal, maar kan je garanderen, die gaat helemaal op, dat weet ik zeker.
2: De zomerdagen zijn een vaste traditie in het dorp met verschillende activiteiten voor kinderen uit Echel. De zomerdagen zijn bedoeld om samen de vakantie af te sluiten.
3: Ik vind het wel leuk dat er een DJ is, want dat is niet vaak hier. Nee. Dus dat is wel leuk. En fly.
2: Ooit zo'n grote fly gezien?
3: Nee.
2: Wat vind je nou echt het leukste aan de KVB?
4: Dat we feest hebben.
2: Feest hebben, ja. En jij?
4: Dat we allemaal leuke dingetjes doen. En dat we dan laten zien dat de natuur mooi is.
1: We gaan beginnen met graffiti, zoals jullie zien op de achtergrond. Elke kind heeft een naamplaat gekregen. En die gaan ze met graffiti en met verf vullen. Daarnaast zitten nog workshops. Groep 6, 7, 8 die gaan pijlen maken. Groep 4, 5 die gaan rugzakken maken. En groep 1, 2, 3 gaan een dansje oefenen.
2: Achter al dat vertier staat een grote groep vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de kinderen volop kunnen spelen.
1: Als je dan ziet hoe goed alles loopt en hoe mooi en iedereen lachend de vlaai op het eten is en meedoet met de activiteiten. Ja, daar kan de voorbereiding helemaal prima.
4: Ik vind dat we gewoon gezellig bij elkaar zijn. Gewoon gezellig leuke spelletjes doen. Dat vind ik dus super leuk.
3: Dan ben je met je vrienden samen en dan zit je met je vrienden samen te spelen. En ze bedenken elke keer allemaal opdrachten. En dat is altijd wel leuk, want er is altijd iets anders.
2: Na de opening en eerste activiteiten op vrijdag was het zaterdag tijd voor het vervolg. 'S Avonds werd KVW afgesloten met een buurtbarbecue.
1: 300 mensen is natuurlijk al helemaal fantastisch. En om dat met het hele dorp te vieren, want ja, iedereen is groot geworden met KVW. Samen met een barbecue, hopelijk met hetzelfde zonnetje als wat nu schijnt. Ja, mooier is niet.
0: De mooie beelden zijn terug te zien op het YouTube-kanaal van Omroep PNM.

Door het oog van de nacht, flair. En hoog boven de grond, bungelend aan een touw tegen de kerktoren van Beringen, heeft Damian Penning-Nieuwland afgelopen zaterdag een van de gerestaureerde wijzerplaten teruggeplaatst. En daarmee nadert een omvangrijke renovatie van de kerkklok zijn voltooiing. Dankzij steun van inwoners, bedrijven en sponsoren krijgt het dorp een vernieuwde klok die voortaan automatisch en ook nog eens keer exact op tijd blijft lopen. En dankzij steun van de inwoners, bedrijven en sponsoren krijgt het dorp een vernieuwde klok die voortaan automatisch exact op tijd blijft lopen. En de werkzaamheden aan de kerktoren leverden afgelopen zaterdagmorgen een bijzonder tafereel op. Op zo'n 25 meter hoogte werkte Penning Nieuwland aan het terugplaatsen van de wijzerplaat. In plaats van een hoogwerker werd daarbij gebruik gemaakt van abseiltechnieken. En Penning Nieuwland, die lange tijd in Beringen woonde, hoorde dat de verwerkers hulp konden gebruiken bij de werkzaamheden op hoogte. En omdat hij ervaring heeft met abseilen, besloot hij te helpen. Zelfs een stevige regenbui tijdens de montage hield hem niet tegen. En voor de veiligheid werd onder meer de boormachine met een touw gezekerd.

Juliane Werding met Stimmen im Wind. En Juliana, of Juliane moet ik zeggen, afgelopen maand 70 jaar geworden. En met deze mijlpaal heeft ze besloten om te stoppen met optredens, zingen en uiteraard ook nog eens een keer nummers te schrijven. Dus ze heeft zich teruggetrokken om in alle rust van haar oude dag te genieten. En over oude dag gesproken, dan kom ik richting de verjaardagen. Ja, en ouder dan 70 zijn ze. Nou nee, niet allemaal. Maar in elk geval, Hai Jansen. Hij woont in Panning aan de Ninnesweg. Hij viert daar zijn 82ste verjaardag. 79 wordt Jess Buys. Zij woont aan de markt hier in Panningen. En net onder de grens van 70, 69, wordt Wil Huys. Hij woont in Helden aan de Ceciliastraat. En hij viert daar zijn 69ste verjaardag. Hi, Jess en Wil, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen. Blijf of word gezond en geniet van deze dag, van deze dag van hier, 24 augustus. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de nieuwsuitzending. We gaan richting de klok van 7 uur. Geniet van de vervolgprogramma's op beide zenders. En ik neem afscheid met Robbie Williams en Feel. MUZIEK

0: Jasper Meijer met het NOS-journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
1: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
0: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar

0: graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hi, this is Paul H. Taylor from San Francisco, California. And you're listening to Country Heroes, the best country music in all of Holland.

0: Beste luisteraars, van harte welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Country Hero staat op het punt van beginnen. En dit is aflevering nummer 1231 van het programma Country Heroes, wat jarenlang en wekenlang, maandenlang, al op de vaste maandag voorbij komt van 7 tot 8 uur. Met countrymuziek in de breedste zin des woords. En we zijn begonnen natuurlijk met een prachtig hitsucces van exact 50 jaar geleden. Een hit in wording op dat moment. Smile, dat was op dat moment de nieuwe single van Pussycat. Ja, beste luisteraars, dit programma, Country Muziek in de breedste zin, dus woord zoals ze zei, dit programma kun je altijd beluisteren via onze welbekende etherfrequentie 92.5. Je kunt hem ook nog via onze website beluisteren, www.omroeppnm.nl, precies zoals ik het uitspreek, zoals ik het zeg, en dan kun je zien hoe je het programma livestream of eventueel achteraf kunt volgen. En als het achteraf is, moet je kijken op onze weekagenda, waar je al die programma's ziet staan, en als je op de maandag zit, dan zit je helemaal goed bij Country Heroes. Straks hebben we nog van 8 tot 9 het poparchief, ook met Leon en achter de microfoon Thijs, achter de knoppen voor de techniek. En vanaf 9 tot 10 uur hebben we nog Kevin Schatterie met Kevin Draai Door. En uiteraard, ondertekende is presentator en samensteller Leon Jacobs. De techniek was dus altijd gedaan door Thijs Jansen, voor Thijs de 607e maal. En zoals we al zeiden, dit is aflevering nummer 1231 van Country News, begonnen met Pussycat en Smile. En in ieder geval, ja, leuk dat je was luistert, want er komen toch wel bijzondere dingen voorbij. Nu, van vandaag de dag en eventueel van vroeger, kriskras door elkaar heen. Ja, Pussycat, een groep waar we echt trots op mogen zijn. Zij waren het die einde 1975, begin 1976, wekenlang de eerste plaats bezet hielden hier in Nederland met Mississippi. Meteen was dat de eerste klap, was dus eigenlijk al heel erg goed dat wat betreft het hitsucces. Daar kwam uiteraard ook een vervolg, dat was met Georgie. En toen eigenlijk in de zomer van 1976 kwam daar een nieuw hitsucces bij Smile. Wat het trouwens ook in het buitenland heel goed heeft gedaan. Hier in Nederland heeft het trouwens zo'n 3 weken lang de tweede plaats gestaan in de maand september. Nee, augustus, september. Ja, ze hadden anders denk ik wel nummer 1 kunnen staan als niet Dancing Queen van ABBA bovenaan in die hitlijst stond destijds. Pussycat, liedje ook weer geschreven door Werner Teunissen. En die heeft meer dan 50 nummers geschreven voor Pussycat in die jaren dat ze ook de albums uitbrachten. Dit liedje Smile trouwens, het haalde de 3e plaats in Nieuw-Zeeland, de 8e plek in Zwitserland, 9e plek in Duitsland. In Ierland wisten ze nog de 9e plek te halen en in Oostenrijk de 10e plek. En een heel klein hitsucces, bescheiden hitsucces in Engeland, de 24e plaats al daar. Maar toen wisten ze wel in de zomer van 1977, wisten ze wel de 1e plaats te halen daar in Engeland met Mississippi. En zij waren de eerste groep uit Nederland die daarin geslaagd is om de Engelse markt op die wijze te veroveren. Ja, we gaan even verder met 2 prachtige hitsuccessen uit het jaar 1976. Het eerste volgende nummer was een groot hitsucces in Amerika. Gek genoeg is het hier in Nederland geflopt. Want als je met Let Your Love Flow, met de debuutsingle, een behoorlijke hit scoort bij ons in de top 10 in het voorjaar van 1976 van de Bellamy Brothers, Howard en David Bellamy van beide broers, dus kwam er een nieuwe single aan. Set and Sheets, het heeft helaas, is dat in de tipparade destijds blijven hangen. Maar dan krijgen we daarna nog een Nederlandse zanger die destijds een country album uitbracht onder de naam Jack Jersey Sings Country. En dan krijgen we straks een heel mooi nummer van Jack Jersey. Maar allereerst in dit, de Bellamy Brothers.
1: 1976.

Ja, best wel eens kijk eens aan. In het begin van Country Heroes hadden we straks eerst Pussycat met Smile, waar we mee begonnen zijn. Daarna de Bellamy Brothers en Satin Sheets. Dat was de opvolger van hun debuutsingle Let Your Love Flow. En ja, en opvallend genoeg vind ik het eigenlijk nog altijd dat Some Nietjes dit helemaal niks heeft gedaan. Wat is dat het mysterie? Waarom wordt het één nummer een hit, een groot hit succes en het andere niet? Want dit nummer was toch ook wel heel aanstekelijk, mag ik zeggen. Misschien is er machine even te weinig promotie gemaakt. Misschien via de radio, wie zal dat zeggen? Ja, onze man die we zojuist hadden, ja, is een beetje in een vergetelheid geraakt. Maar ik kwam onlangs tot ontdekking tot het album Jack Jersey Sings Country. En toen meende ik me te herinneren, inderdaad, in 1976, dat hij toen deze hit had. Me and Bobby McGee. Ooit geschreven door Kris Kristofferson. En we kennen uiteraard ook een uitvoering van Janis Joplin, die er iets heel anders iets, ja, een heel andere versie van gemaakt heeft. Maar dit was dus Jack Jersey. En opvallend is dat hij niet in 1974 dat hij op een gegeven moment in Nashville kwam. Omdat ze in Amerika ontdekt hadden van, toen hadden ze het liedje In the Still of the Night gehoord. En toen dachten ze van, wie is dat toch? Die man heeft een stem, die lijkt heel veel op die van Elvis. Heel nieuwsgierig geraakt. En door het succes wat destijds Jack Jersey in Nederland had met Papa Was a Poor Man, kwam hij naar Amerika toe en mocht dus toen in Nashville gaan opnemen. En het album Jack Jersey Sings Country, dat is daar in Nashville opgenomen. Het album wat hij daarvoor heeft uitgebracht, I Wonder, daar hebben zelfs de Jordanaires, dat was het achtergrondkoortje die op vele nummers van Elvis hebben meegedaan, het achtergrondkoortje de Jordanaires eigenlijk op te horen. En ik neem aan dat het ook bij deze nummers zijn, want ja, dat was in Nashville, was de opname van het album Jack Jersey Sings Country. Ja, beste luisteraars, voor degenen die later ingeschakeld denken van, kan ik het programma ook digitaal volgen? Kan inderdaad ook voor de gemeente Pelemaas, een digitale kanaal 781-781. Voor de gemeente Bezel 918, oftewel 918. En via Glasvezel is het KPN Accessible en Telford kanaal 1053, oftewel 1053. Ja, onze volgende dame, dat hebben we vaker gehad in Country Heroes, maar langzamerhand begint de doorbraak te komen hier in Nederland. Een liedje wat, ja, waarvan ik nog niet zo lang geleden zag dat hij maar liefst 4 miljoen keer, als we het dan over verkoop hebben, in dit geval vaak via streaming, 4 miljoen exemplaren gaat er. Dan gaat het dus eigenlijk om een miljoen seller, mogen we zeggen. Maar hier beginnen langzamerhand ook te komen, want ik zag dat ze tot van 18 naar 12, als ik me uit mijn hoofd herinner, is gestegen in de top 40. We hebben het over Ella Langley met Choosing Texas. Nieuw.

0: Oh, werkelijk waar, wat is dit prachtig zeg. We hadden straks eerst Ella Langley met Houston, Texas. En ja, dat nummer scoort een enorm grote hit in Amerika. Dus 3 verschillende hitlijsten, zoals ik vorige week al een keer vermeld heb. En ook zeg maar in de Billboard Top 100. En ja, en nu dus langzamerhand ook bij ons Ella Langley met Houston, Texas. Samengeschreven trouwens met Miranda Lambert. Dat is natuurlijk wel een hele bekende naam binnen de Amerikaanse country. Muziek en wat betreft het succes al daar. En dan hebben we Tift Merritt, want die is onlangs teruggekomen na een periode van 9 jaar met een nieuw album. Stitch of the World, dat was in 2017 haar laatste album. Maar toen het album gemaakt werd, de opnames plaatsvonden, toen was ze al in verwachting van wat later uiteindelijk dan toen een dochter werd geboren. En ik denk dat het gezinsleven voorrang heeft gekregen. En onlangs is ze toch weer, is ze weer langzamerhand weer bezig gegaan om weer wat muziek te gaan maken. En even kijken van, kan ik het nog? En inderdaad, het album Sugar, dat kwam in juli uit. En dit was een van die prachtige liedjes zelf geschreven. Finest Feelings. En dat was een van de nieuwe sterren van zo'n kleine 20, 25 jaar geleden. Tift Merritt. Dan gaan we van Tift Merritt gaan we naar Canada. Want ook daar komt een singer-songwriter vandaan. En ook met een hele fraaie, aparte stem. Ze heeft nog niet zo lang geleden een keer een in-store optreden gedaan in Venlo bij Record Store Day. En we gaan ze zo direct even beluisteren. Maria Buckley met Sunflowers van het album Strange Trip Ahead. En we krijgen iemand uit het Brabantse Steenbergen, uit het westen van Brabant. Niemand minder dan Koen Vouw. En dan ook met zijn nieuwste single Steady on the Gun. Maar hier is Maria Buckley.
1: Omroep PNM.

0: Werkelijk waar. Twee prachtige talenten eigenlijk die we zojuist voorbij horen komen. Uit Canada afkomstig. Dat is Moeo Buckley en Sunflowers van het album Strange Trip Ahead dat in 2025 uitkwam. En zeer gewaardeerde singer-songwriter uit Canada. En in eigen land heeft ze al een Juno Award, een nominatie ontvangen voor dat album. En dan heb je eigenlijk al heel wat bereikt, mag ik zeggen. Dan hadden we zojuist Koen Vouw uit West-Brabant, uit Steenbergen met Steady on the Gun. Ook talent hier afkomstig hier uit Nederland. En op jonge leeftijd is hij al, werd op een gegeven moment zijn favoriete muziek. Muziek van de Eagles, Willie Nelson en George Strait. Dat zijn eigenlijk de grote voorbeelden bij deze Koen Vouw. Heeft zich laten inschrijven bij het Rock City Instituut in Eindhoven. Heeft daar 3 jaar lang gewerkt om heel wat vaardigheden zich aan te leren. En toen brak hij door met zijn debuutsingle Hate Me in 2024. Naar het grote publiek en vooral zijn deelname aan Holland's Got Talent. En daar heeft hij destijds de halve finale weten te halen. Een man die heilig houdt van authentieke countrymuziek. Ook wel met een beetje klassieke, moderne invloeden. En ook voornamelijk ook werkzaam in Nashville om ook liedjes te schrijven. Zo is dit liedje ook daar ontstaan. En dat is over deze Koen Vouw. Ja, uit onze eigen regio hebben we ook natuurlijk talent. Een man die vaker in het programma voorbij is gekomen is Job Dorris. Is op dit moment eigenlijk een beetje stil. Er is nog niet echt nieuw materiaal van hem verschenen. Maar wel is het geval dat vorig jaar toch nog in één keer een live album of een EP uitkwam. Live at Shannon's geheten. En dan horen we deze Job Dorris uit Venlo, horen we dan live met het prachtige Neon Moon. En daarna Ringo Starr. Hè? Ringo Starr in Country Heroes? Maar luister maar.
1: 1, 2, 3, 4.

Prachtig. Ringo Starr met Long Long Road. We hadden eerst Job Doris uit Venlo en Neon Moon. En het bijzondere bij deze man is eigenlijk om te vermelden dat hij ook een tijd lang zeg maar, in Nashville is geweest. Ook daar liedjes is gaan schrijven. Komt terug naar Nederland toe en wordt hier het album Here I Am opgenomen. Met allemaal nieuwe liedjes eigenlijk door Job Doris samen met zijn band. Muziek wordt omschreven als ja, is een beetje een mengeling van country met pop, zo moet je het zien. Maar ja, hij heeft zelf ook natuurlijk zijn favorieten en dan moeten we rekenen bij de namen Luke Combs, Taylor Swift en Chris Stapleton. Dat is over deze Job Doris. En dit was het prachtige Neon Moon Live. Ringo Starr, jawel, de vroegere drummer van The Beatles. Ja, je zou het bijna niet zeggen dat hij eerder deze zomer 86 is geworden. En ja, vlak daarvoor kwam dus een nieuw country album uit, Long Long Road, nadat hij vorig jaar ook al een album heeft laten verschijnen. En heeft dus intussen zijn 86ste verjaardag gevierd in juli. En het lijkt er naar uit te zien dat hij gewoon doorgaat, dat er ook weer optredens aan gaan komen. Of dat ook in Europa is. En dan met Ringo Starr's All-Time Band. Dat moeten we even afwachten. Maar ja, Ringo Starr dus met Long Long Road. De dame die het ons daarbij hoorde als begeleidende zang. Niemand minder dan Sheryl Crow. En dan gaan we naar Laura en Lydia Rogers. Twee zusjes die 2 jaar geleden een prachtig album hebben gemaakt. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Nog steeds zijn die niet. Mind Man Medicine. En ze noemen zich de Secret Sisters. We gaan beluisteren het liedje Paperweight. En daarna een heel prachtig nummer. Van onze talentvolle zanger uit Landgraaf. Damien van Elburg. En die heeft het dan over littekens in je hart. Oftewel scars in je hart. Maar allereerst de Secret Sisters.

0: komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Poparchief op maandag 24 augustus. Het is de hoogste tijd voor een uurtje popmuziek in de breedste zin des woords op jouw radio. En dat eigenlijk tussen 8 en 9 uur. Van 8 tot 9 uur zijn we bij je met het programma, aflevering nummer 1395 van het programma Poparchief. Je kunt van alles verwachten, de ene verrassing naar de andere, of dat je denkt van, hey, dat had ik wel verwacht dat dat erin zou komen. Ja, soms gaat de actualiteit ook hand in hand met de historie, het archief van de popmuziek. We zullen wel zien straks hoe dat allemaal uit gaat pakken in dit fraaie uur. Dus hebben we zojuist Country Heroes gehad en straks hebben we nog van 9 tot 10 uur Kevin Schatterie met Kevin Draait Door. En we zijn dit uur begonnen met Desireless en Voyage. Claudie Fritsch-Mantrop, dat is de zangeres die zich Desireless noemde. Een Engelse benaming dus voor haar als artiestennaam. En de plaat kwam toen net in de winter van 1986 uit, maar het zou uiteindelijk tot ergens de zomermaanden van 1987 duren voordat het een grote internationale hit zou gaan worden. Gek genoeg, hier in Nederland kwam het niet verder dan de 11e plek in de top 40. In verschillende landen bij onze buren. In Duitsland nummer 1. Frankrijk, daar was het nummer 2. Noorwegen nummer 1. En Spanje, daar hebben er ook 1 gestaan. En ook in Engeland heeft ze heel goed gescoord. Ondanks dat het wel een liedje in de Franse taal is. Heeft het dus internationaal gescoord. Maar ja, dit liedje wordt geschat onder de noemer de Eurodisco. Beste luisteraars, hoe kun je het programma allemaal volgen? Natuurlijk via onze welbekende etherfrequentie 92.5. En je kunt natuurlijk, als je het niet via de radio denkt van, ik wil het via onze website beluisteren. Nou, dat is www.omroeppnm.nl. En daarop kun je zien hoe je het programma livestream of eventueel achteraf kunt volgen. En als het achteraf is, dan moet je kijken onder de categorie bij uitzending gemist. Maar dan zeker de weekagenda erop naar kijken. En dan kun je zien dat je programma, of het is de mogelijkheid, tot ongeveer zo'n 2 dagen na deze uitzending. Ja, Desireless met Voyage. Straks hebben we ook aandacht voor een origineel en een cover. Aflevering nummer 1395 met ondergetekende Leon. 606e uitzending is het alweer voor Thijs, die dat dan de technische ondersteuning verzorgt. En ja, we gaan toch 2 platen uit Frankrijk krijgen. En dat is wel zeer bijzonder in beide gevallen. Want je hoort een origineel nummer, zo dadelijk. Ja, natuurlijk die andere eigenlijk ook. Ik had gedacht van een nummer wat we straks gaan krijgen van een Franse zanger, dat eigenlijk, moet eigenlijk normaal een wereldhit zijn geweest. Werd het uiteindelijk niet. Ja, alleen in Frankrijk dan. En Jean Ferrat zou je misschien niet zo heel erg bekend in de oren klinken als je misschien verder niks met Frankrijk hebt. Maar dat is de man die ooit het liedje heeft geschreven La Montagne. En ja, en laat ik eigenlijk het liedje alvast maar horen, want dan weet je over welk nummer dat ik het heb. Want uiteindelijk is het hier ook in Nederland, maar dan in een Nederlandse tekst ook bekend geworden. Beste luisteraars, heel veel aandacht voor het prachtige nummer van Jean Ferrat, het gebergte, oftewel La Montagne. Maar welk gebergte? Dat hoor je straks.
1: Even een muntje in de jukebox.

0: Oh, als dit niet mooi is wat je op de radio voorbij hoort komen, misschien een plaatje dat je denkt van ik heb het nog nooit gehoord of ik heb het heel lang geleden gehoord. Ik kwam in 1977 vandaan. Lettre en France van Michel Polnareff. En daarvoor Jean Ferrat met La Montagne. Ik kom daar zo direct op terug. Want voor degenen die natuurlijk het programma digitaal willen volgen, kan natuurlijk ook voor de gemeente Peelemaas het digitale kanaal 781 of 781. Voor de gemeente Bezel 918 of 918. En via glasvezel, dan gaat het via KPN Accessvol en op het kanaal 1053 of door 1053. Allereerst Jean Ferrat. Ja, die was in 1964 in Frankrijk, in het zuiden van Frankrijk gaan wonen. In Entraigues-sur-Volane heet die plaats. En dat ligt daar ergens in de Ardèche. Nou ja, daar is dat natuurlijk heel wat gebergte. Het is denk ik ook wel een hele mooie plaats. En hij beschrijft erin eigenlijk van dat er heel veel jonge mensen wegtrekken uit die plek. En allemaal naar de grote steden gaan. Ja, blijven wij als oudere mensen hier helemaal alleen wonen? Dus ja, die trekken allemaal weg. En dan ziet u op een gegeven moment ook zwaluwen overheen vliegen. Over de bergen heen vliegen richting helemaal het uiterste zuiden. En dan denk je van ja, lijkt wel net alsof de herfst nu is begonnen. Maar dat beschrijft hij dus, die Jean Ferrat, over zijn omgeving. Wat hij toen destijds, zoals hij het ervaren heeft. Ja, en enkele jaren later is het dan Friso Wiekersma. Die dan de tekst schrijft voor Wim Sonneveld. En uiteindelijk leren wij dat liedje kennen als Het Dorp. En dan hebben we Michel Polnareff, een man die in de 60 jaren zeer populair was, vooral de tweede helft van de jaren 60. Er is één hitsucces wat hij heeft gehad in 1966, La Poupée qui fait non non. En ja, daar is het hier in Nederland een tijdje stil. En in de jaren 70 is hij naar Amerika verhuisd, 1973, maar ook noodgedwongen. Er waren wat problemen met de belastingen. En toen is hij toen in Amerika gaan wonen en de westkust van Amerika. Maar enkele jaren later, 1977, schrijft hij een liedje uit verlangen van ja, ik heb toch een beetje heimwee naar mijn thuisland waar ik vandaan kom, Frankrijk. En dan schrijft hij, is het zeg maar Lettre à France, een brief aan Frankrijk. En dan wil ik eigenlijk de eerste regels van meenemen als je dat in het Nederlands vertaalt. Sinds ik ver van jou ben, voel ik me ook ver van mezelf. En ik denk stilletjes aan jou. Je bent 6 uur van me vandaan. Ik ben jaren van jou verwijderd. Dat is wat het is daar. Het verschil is die stilte. Soms diep van binnen. Je woont nog steeds aan de waterkant. Soms zie ik je in de kranten, zie ik je op de foto's. En ik, ver van jou, leef in een muziekdoos. Elektrisch en fantastisch. Ik leef in een droomwereld. Het verschil is die stilte. Soms diep van binnen. Je bent niet altijd de mooiste en ik blijf je ontrouw. Maar wie kan de toekomst voorspellen van onze herinneringen? Ja, soms heb ik heimwee naar jou. Ook al zeg ik het niet, liefde is zo. Er was eens, jij en ik, vergeet dat nooit. Er was eens, jij en ik. Sinds ik ver van jou ben, voel ik me ook ver van mezelf. En ik denk aan jou daar. Ja, soms heb ik heimwee naar jou. Ook al zeg ik het niet, ik denk stilletjes aan jou. En dat is de hele vertaling van het liedje. Michel Polnareff. Toen het liedje een heel groot succes was in Frankrijk. Toen kwam hij inderdaad uiteindelijk terug naar Frankrijk. Want toen kon hij een deel van de belastingen, de schulden die hij open had staan, kon hij toen betalen. En toen is hij verder in Frankrijk doorgegaan met zijn carrière. Michel Polnareff. En wat een prachtige stem. Beste luisteraars, origineel en een cover. De volgende voor degenen die in de 70 jaren zijn opgegroeid. Tweede helft van de jaren 70. Met name in de tijd van de disco, maar ook de eurodisco van destijds. Kunnen zich het volgende liedje nog herinneren? Ik kan me dat ook herinneren. Van drie dames die in één keer te zien waren bij Top Op. En die kwamen met een liedje aanzetten. De dames heetten Belle Époque. En de titel van het liedje, ik zou zeggen, luister zelf maar, dan herken je het ook.
1: 1977.
2: Relax.

0: Tot tweemaal toe hoor je het prachtige liedje Black is Black. Eerst Belle Époque, drie Franse dames als trio zongen zij dat er niet in 77 internationaal de hitparade in. Ook bij ons hier in Nederland hadden een plek in de top 10. En dan zeer opvallend een groep uit Amerika, Los Straitjackets. Die hebben destijds in 2001 een cd opgenomen onder de titel Sing Along with Los Straitjackets. En bij al die liedjes die ze dan daar hebben staan, allemaal covers, hadden ze dan speciaal iemand als gastzanger of zangeres. En in dit geval was het Raoul Malo van The Mavericks die zij als gastzanger hadden op deze versie van Black is Black. Ja, ook in Frankrijk is een hit geworden. In Frankrijk, zeer opvallend, al ook in 1966, is het op destijds zeer populaire Franse zanger Johnny Hallyday. Die denkt van, ik ga het ook opnemen. Maar dat liedje werd wel eventjes omgezet van de Engelse taal in de Franse taal. En gek genoeg gaan we daarna krijgen met een groep die in het Engels zingt, die een Duitse zanger hebben. En de andere bandleden komen uit Spanje. En die hebben uiteindelijk ook het origineel en dan voor het allereerst in de hitlijsten ingezongen. Ook in hetzelfde jaar 1966. Maar allereerst Johnny Hallyday en dan heet het Noir, c'est Noir.
1: 1966.

0: Zo, heerlijk. Lekker een klassieker. Een liedje is precies 60 jaar oud deze zomer. Los Bravos uit Spanje met Black is Black. Een groep van Spanjaarden met een Duitse zanger die eigenlijk geen Engels kan spreken. De Engelse taal niet machtig is. Wat hebben ze toen gedaan? Dan hebben ze eigenlijk voor die zanger Michael Kogel hebben ze de tekst fonetisch opgeschreven zodat hij dat uiteindelijk een liedje kon inzingen. En gek genoeg, heel veel mensen hebben later toen op gereageerd, maar klinkt die zanger toch raar. Maar dat komt doordat hij niet echt vloeiend Engels sprak. Maar dat is het verhaal achter het liedje van Los Bravos, Black is Black. En opvallend genoeg dus een groep uit Spanje. En er was iemand, een Britse producer, Ivo Raimonde, was in Spanje en werd geattendeerd door iemand van kom eens naar deze groep kijken. En nou, die kregen een contract aangeboden en kwamen toen bij plaatmaatschappij Decca Records te zien. En de liedje werd dus in Engeland werd dat daar opgenomen. En dat was de eerste single van de groep. Het was hun debuutalbum wat uitkwam en meteen was het raak nummer 1. Ja, verschillende landen. Hier bij ons een dikke top 10 hit hier in Nederland. En we hadden straks Johnny Hallyday uit Frankrijk, de Franse superster, de Franse Elvis Presley zou ik willen noemen van de jaren 50 en 60. Noir, c'est noir. En hij zong het in het Frans. In Frankrijk leverde dat deze Johnny Hallyday een nummer 1 hit op. Ja, en dan vorige maandag hadden we uitzending. Uitzending was afgelopen en toen niet zo heel lang daarna druppelde het nieuws binnen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Een aantal weken geleden, Bospop, stond ZZ Top te spelen met een invaller, volgens mij Michael Monahan geheten. En de band heeft daar een geweldig concert gegeven. En ZZ Top heeft in de tussentijd wel alvast, nu intussen dit weekend al aangegeven, onder aanvoering van Billy Gibbons, wij gaan door als band. Maar we gaan ze beluisteren, want zo begonnen ze eerst met La Grange, ZZ Top.
1: 1973.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ja, ZZ Top. Ja, een afgelopen weekend werd dus al aangegeven van door Billy Gibbons, een enige overgebleven oorspronkelijke groepslid, zoals de band ooit in 1969 is begonnen, heeft hij aangegeven van, ondanks dat gaan we door. En dat was ook de wens van Frank Beard, de drummer, want die is precies een week geleden overleden. Maar hij was wel al langere tijd ziek. En werd zijn plek overgenomen door Michael Monahan. En met heel veel succes trouwens. En dit waren nummers uit de beginperiode. La Grange, niet in 73 van het album Te Tre Hombre. En Tush van het album Fandango, niet in 75, wat ze ook altijd speelden. Maar dan hun succesvolle periode komt toch midden jaren 80 aan. Komt het album Eliminator uit. Maar je hebt ook MTV en de videoclip en maken ze een prachtige videoclip. En dat is denk ik ook de aanleiding tot het grote succes voor Gimme All Your Lovin', ZZ Top.

Ja, beste luisteraars, kijk eens aan. De Liverpool Express, een hit in wording op dat moment 50 jaar geleden. You are my love. En wij sluiten af met Sonny uit Engeland en hebben het over La Belle France. Zo direct Kevin Schatterie. En wat ons betreft, tot volgende week.

0: VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
1: Die bui zag je al hangen, twee uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
0: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke maandag, Kevin.

Het is weer zover. Het is weer tijd voor Kevin Draaidoor. Het is weer een uurtje lang heerlijke muziek. We gaan alle kanten op. We hebben natuurlijk weer een prachtig album van de week. Uit de 1980 dan wel te verstaan. Zometeen nog wat meer info, nog een paar andere dingetjes. Huishoudelijke dingetjes, van alles wat. Oftewel gewoon weer een uur lang heerlijke muziek. Maar eerst ja, ook wel weer een rockartiest die later blues ging. Ja, hoe goed we het hebben. Nou, dit is Gary Moore, Empty Rooms.

Ja, na een succesvolle rockperiode, je kunt wel zeggen, van Gary Moore ging je toch op een gegeven moment richting de blues en dat legde hem ook niet echt windeieren. Daar zijn ook wel redelijk wat leuke nummers uitgekomen. Natuurlijk, Still Got The Blues, hè, dat is een van zijn allergrootste hits, maar... Ja goed, het was gewoon een goede artiest, laten we dat wel gezegd hebben. Goed, wij gaan even naar het album van de week, dames en heren. Want het album van de week, dat is een album uit 1980. Het is het 9e studioalbum van deze band en werd hun grootste hit. Het gaat over High Infidelity van R.E.O. Speedwagon. Ja, en dat is gewoon eigenlijk een heel goed album. En dat werd eigenlijk hun best verkopende album. Het stond in Amerika 15 weken op nummer 1. En daarmee zijn er maar een paar rockbands die dat ook zo hebben gedaan. Dus dat is eigenlijk wel heel knap. Nou goed, daar heb ik twee nummers van uitgezocht. Eentje hoor je natuurlijk later en eentje speel ik nu. Of ja, die draai ik nu, want ik speel zelf niet. Dat lijkt me ook niet zo handig overigens. Dit is natuurlijk de grootste hit van het album. R.E.O. Speedwagon, dit is Keep On Loving You.

Ja, dit werd een grote hit. Mede door natuurlijk die film 50 Shades of Grey. En het nummer is nog steeds altijd wel een redelijk grote hit. Je hoort hem nog regelmatig. Ellie Goulding. Love Me Like You Do. Ja, de vakantie zit er weer op, dames en heren. Vandaag zijn de scholen weer allemaal begonnen hier in het Pele Maas zijn. Ik moest mijn dochter vandaag van de school brengen. Die ging vandaag naar groep 3 voor het eerst. Dat was weer even een dingetje hoor, want dan moeten ze weer even wennen aan alles. Een nieuwe klas, nieuwe omgeving. Maar goed, laten we hopen dat het na deze week allemaal een beetje bekoelt. En dan gaat het leven weer gewoon lekker door. Dan zijn we weer gewoon weg van die vakantie en het thuis hangen en het maar proberen te blijven vermaken. Wat overigens ook wel wat heeft, want je gaat op vakantie, je gaat leuke dingen doen, et cetera. Maar het is ook alweer goed dat die vakanties weer voorbij zijn. Dat de kinderen weer lekker naar school gaan en hun eigen dingetje kunnen doen. Goed, we gaan even naar wat nieuws, nieuwe muziek. Ik heb een plaatje klaarstaan. Dat is een nieuwe single van Nickelback. Van wie? Ja, van Nickelback. Die wordt altijd een beetje voor de gek gehouden, die band. Waarom weet ik niet zo goed, maar dat is best een goede band. Alleen, ja, er wordt altijd een beetje over gelachen dat het een beetje, ja, dat het soft of poppy zou zijn. Nou ja, naar mijn mening is niks minder waar. Dit is, ja, de nieuwe single. Vorige week volgens mij even in mijn hoofd uitgekomen. Dit is Leave Me Behind.

Het is 1985 als het album Foto van een mooie dag uitkomt van de Frank Boeijen Groep. En dan staat eigenlijk deze plaat ook op Kronenburger Park, wat hij eigenlijk schrijft, omdat het park, ja, dat in die tijd, in de jaren 80, dat was een beetje de prostitutiepark. Daar liepen de heroïnehoertjes, zoals we dat dan noemen, liepen daar dan rond. En hij zag daar, ja, eigenlijk op een beetje een moment in een koplamp, zag hij een oud klasgenoot van hem veranderd in een heroïneprostituee. En dat kon hij moeilijk verkroppen en daar schreef hij dit nummer over. En de rest is eigenlijk wel historie, want het blijft natuurlijk een hele grote hit van de Frank Boeijen Groep. Ja goed, en zometeen weer een nieuwe plaat, omdat ik nog wat leuke nieuwe nummers klaar heb staan. Of ja, een nieuwe plaat is niet helemaal nieuw, maar goed. Andere leuke informatie. Kevin Rijdoor bestaat bijna een jaar, dames en heren. In september ben ik alweer een jaar hier bij Omroep PNM aan de gang, zoals ik dat dan altijd wel zeg. En in het kader daarvan heb ik een eigen Facebookpagina opgericht, Kevin Rijdoor. Ik zou vooral even een kijkje nemen, daar komt ook hele leuke informatie voorbij. En in september starten we met de Kevin Rijdoor Top 50. Vijf uitzendingen lang een Top 50. Daar zit ook geen disclaimer of iets aan verbonden. Dat is allemaal zelf bij elkaar gedacht en gevonden. En ik heb daar een eigen Top 50 van gemaakt en die gaan we in de maand september en de eerste maandag van oktober er doorheen tikken. Ja goed, dat allemaal samen. Mooi jaar. En dan, ja goed, gaan we toch door naar die nieuwe muziek. Want ja, daar gaat het natuurlijk ook wel een beetje om. Dit is een nieuwe single van Nothing But Thieves. Die hebben we natuurlijk al wel eens vaker op de commerciële radio gehoord. Maar ik vind het wel eigenlijk een hele goede plaat. Ik moest er even aan wennen, maar als je hem eenmaal hebt gehoord, ja, dan bevalt hij wel. Dit is Baby Cool, Evelyn.

Dire Straits en Walk of Life. Heerlijk nummer aan de voor Nothing But Thieves en Baby Cool Evelyn. Ik vind het ook echt een heel lekker nummer. Straks nog een onbekende plaat die ik ook heel erg goed vind, die ik toch nog even aan de man wil brengen. Maar ook even iets anders. Ik heb mij natuurlijk weer, ik heb weer eens iets bedacht. Ik was naar de Radio Veronica luisteren toevallig. En ik heb mij daar opgegeven om misschien wel de ochtendshow van Gerard Ekdom te mogen vervangen. Maar ja goed, daar moet je het een en ander voor doen. En dat blijkt toch allemaal niet zo heel simpel. Je moet namelijk op Instagram op een bepaald plaatje wat je dan post, daar moet je dan 300 likes op krijgen. Ja goed, ik heb nog tot zondag 6 uur, maar het lijkt er nog niet echt op dat ik in de buurt kom van die 300. Dus bij deze doe ik toch nog even een oproep. Lijkt het je nou leuk en denk je nou, oh dat is wel leuk als een eigen Pela Mazer misschien wel op de landelijke radio een ochtendprogramma mag overnemen. Ja, dan ga eventjes naar Instagram en zoek mij op, @KevinSchatterie, en like dat fotootje. Want als ik bij de 300 likes kom, dan ga ik door naar ronde 2. Wat dat is, ja, geen idee. Misschien dat het daar nog wel strandt. Maar hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Dus ja, ik zou zeggen, doe dat vooral. Daar word ik enorm mee geholpen. Goed, en verder gaan wij nu gewoon verder met hele mooie muziek. Dit is een plaatje uit 2000 van het album Crush. Het wordt tegenwoordig ook heel vaak gebruikt bij bruiloften, openingsdansen, noem maar op. Want dat gaat daar natuurlijk om. Het gaat natuurlijk over de liefde, deze plaat. Ja, een hele mooie ballad. Dit is Bon Jovi en Thank You for Loving Me.

0: Mooie klanken. Heerlijk mooie nummer. Romantiek op een top. Bon Jovi en Thank You for Loving Me. Van dat album wat toch best wel hoog kwam, Crush. In verhouding met de andere albums die ze daarvoor uitmaken, was het iets meer poprock gerecht. Maar die deed het goed hier in Nederland en ook overal ter wereld. Ja, mooie plaat. Wij gaan terug naar het album van de week op 1980, High Infidelity. Want ja, dat was het 9e album en daar stonden toch best wel wat leuke nummers op. Onder andere natuurlijk Keep On Loving You, maar Take It On The Run was ook een redelijk hitje. En nou ben ik hem ook nog kwijt, dat is veel erger. Oh, Don't Let Him Go vind ik zelf ook een hele goede plaat. De plaat die ik als tweede ga draaien van het album, dat is een... dat is nooit uitgebracht op single, maar hij kwam wel in de Billboard Mainstream Rock Chart. Ondanks dat het dus geen single was. En dat gebeurt niet zo vaak. En het gaat over het nummer Tough Guys. En Tough Guys, ja, dat, ik vind dat ook eigenlijk wel een hele goede plaat. Dat is, ja, ik vind het gewoon, ja, het is gewoon een goede plaat. Dus die gaan we gewoon erin gooien. Van het album High Infidelity uit 1980 van REO Speedwagon. Dit is Tough Guys.
1: Alfalfa, will you swing me before we have lunch?
2: Sure, darling.
3: Say, Romeo, what about your promise to the Human Woman Haters Club?
4: I'm sorry, Spanky. I have to live my own life.

ene prachtige klassieker over naar de andere. Van Another 45 Miles naar het prachtige kleine Desperado van de Eagles. Heerlijk plaatje. En daarmee zitten we alweer bijna aan het einde van deze aflevering van Kevin Draai Door. Ja, vanaf september, dames en heren, is het ook te horen op de zaterdag van 2 tot 3. Ja goed, hoe dat allemaal nog invulling gaat krijgen, dat moeten we nog even allemaal gaan zien. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. En ja, tot die tijd, volgende week ben ik er natuurlijk gewoon weer. Zelfde recept, dezelfde ideeën. Een ander album van de week natuurlijk. En ja, de plaat die ik nu ga draaien staat ook in die Kevin Draai Door Top 50. Die overigens over 2 weken al begint. En dat vind ik eigenlijk wel een heel leuke, een hele goede countryband met een lekker nummer. En ik dacht, dat is wel een mooi nummer om je af te sluiten. Iedereen een hele fijne avond. Tot volgende week. En dit is Sugarland. Dikke doei.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan een half miljoen Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van Pro of Ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een andere departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een... Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau.

0: met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De vijfjarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader